0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: En na Joegoslavië en Nederland. Laten we even horen, dames en heren, wat Jacqueline Joubert zegt.
5: Les Pays-Bas. Route en avance. Nederland. Jozef Rivchek. Voulez-vous céder la direction de l'orchestre, je vous prie, Adolf van der Linden. Chanson numéro 6, Quel jour, par Gretje Kaufel.
4: En dat zeggen wij dan, we duimen weer.

Soms vroeg hij hem thuis, later is een dag naar zee. Niks bijzonders, maar als

0: 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Luister

0: Doe maar mee. Zeg eens even allemaal, zijn er hier ook meisjes in de zaal?
1: Ja!
0: Ach, dat doet mij veel plezier. Zijn er ook wel jongens hier?
1: Ja!
0: Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een krokodil?

0: Luister even wat ik roep. Lus je ook een broodje poep?
1: Is dat vies?
2: Poep.
3: Ho, ho, foei Willem. Foei, foei, foei. Ho.
0: Hè? Mag ik dat niet zeggen?
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Joepie de poepie! Joepie de poepie!

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws. Uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws. Uur na.

omhoog. Vanavond ben ik bang en ik mis jouw sterke arm, dat ik je zou missen, heb ik nooit geloofd.

dat leek toen zo gewoon. Besef nu wat er was tussen een vader en zijn zoon. Plotseling een band verbroken, de waarheid komt nooit meer aan het licht.

zo gewoon. Ik besef nu wat er was. Tussen een vader en zijn zoon.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep die later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.

sta ik voor de voorstelling met George te praten. Of je even de uitvreter van Nesquio mag komen lenen. Nou, ik verdom het. Ik leen geen boek meer uit. Niet dat ik zo zuinig ben op mijn boeken. Ik kan het best hebben als ik mijn boeken terugkrijg met een koffievlek. Of met een botervlek. Of met een stukje uit je neus of zo. Nee, ik kan me nou best goed voorstellen dat als je gezellig zit te lezen, dat je daarna automatisch in je neus gaat zitten gutten. Dat doe ik ook wel eens. Al keek ik er vreemd van op toen ik Portnoy's Complaint er terugkreeg met een brok leven van 1,5 ons. Rauw. Nog te beroerd geweest om het even voor me op te bakken. Maar goed, ik word pas pisnijdig als ik mijn boeken helemaal niet meer terugkrijg. En ik heb het geprobeerd hoor, want ik heb in al mijn boeken op iedere pagina een stempel gezet met mijn naam en mijn adres. En toen dat niet hielp, heb ik van een aantal boeken om de 10 pagina's 1 bladzijde zwart geverfd. Om te pesten! Nou heb ik daar wel een beetje spijt van. Want in de eerste plaats hielp het niet al te veel. En in de tweede plaats had ik mijn boeken zelf nog niet allemaal gelezen. Maar goed, ik heb het van geen vreemde hoor, want mijn moeder was precies hetzelfde. Toen die in verwachting van mij was, toen had ze een prachtig babyboek gekocht, waar alle problemen in staan die een baby nou eenmaal heeft, als die klein is. Nou, had ze uitgeleend. Nooit meer teruggekregen. Nou, ik pies nou nog regelmatig buiten het potje, hoor. En ikzelf ben begonnen toen ik zo'n klein mannetje was. Toen leende ik altijd mijn boekjes uit aan mijn kleine vriendjes. Nou, die hoeven voor hun kinderen nou geen boeken meer te kopen, hoor. En later met mijn vieze boekjes precies hetzelfde. Man, die gingen bij mij nog harder de deur uit en dan bij de erkende boekhandelaren. Nou, verdomme ik het hoor, ik leen geen boek meer uit. Ik heb nog een paar boeken van Ewald van Vught in mijn boekenkast staan. Kun je van mijn lenen, hoef je ook nooit meer terug te geven. Maar voor de rest leen ik geen boek meer uit hoor. Aan niemand niet. En ook aan jullie niet. En kom er niet aan hoor, ik heb het geld er niet voor. Geld er niet voor over, zou je bedoelen. Ik weet zeker dat jullie niet eens weten hoeveel een boek kost. 11,90 kost het een boek. En dat hebben jullie er niet voor over. Maar jullie hebben wel centen om naar zo'n klote cabaretje te komen kijken. Stelletje hufters. Getijsem. Ik word hier bloednerveus van. Ik zou er verdomme bijna van gaan stotteren.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. Nadat Iran gisteravond raketten afvuurde op Israël, sloeg het Israëlische leger vanochtend terug met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat te laten. Intussen lijkt Iran opnieuw te hebben gereageerd. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Een maatregel die bedoeld is om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt het doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog, de nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rozo Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rozo Express.
4: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
4: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
4: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
4: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
4: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
4: Wel, nee, hoe kom je daar naar bij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.

0: En het is vandaag zaterdag 23 mei. Welkom in de Rozo Express. De Rozo Express aflevering, even kijken hoor, 873 voor degene die dat een beetje bij willen houden. We begonnen ons wisselalbum. We begonnen met ons wisselalbum en dat is deze week het album van Beep met als titel Beep. En daar is de koffie.
1: Ja, ik
0: heb
1: koffie.
0: Ja, deze heeft koffie gehaald. Dus. Ja, dat is onze brandstof hè, van de uitzending. Goed, we begonnen met een nummer van ons wisselalbum. En dat heette dus Rain in Spain. Nou, hier regent het in ieder geval niet in Nederland.
1: Nee, het wordt warm.
0: Genoeg regen gehad.
1: Dat vind ik niet erg. Het wordt warm de komende.
0: Ja, het was goed voor de natuur, hè?
1: Ja.
0: Ja, voor de bloemetjes en de plantjes.
1: Nee, de bloemetjes en de bijtjes.
0: De bloemetjes en de bijtjes, ja ook.
1: Ja.
0: Ook dat.
1: Want de bloemetjes die horen onder de plantjes. Die horen bij de plantjes.
0: Ik ga trouwens even een probleempje hoop ik oplossen met mijn hoofdtelefoon. Maar ik kom maar aan één kant.
1: Je hoort hem maar aan één kant.
0: Dat is heel, is met mijn hoofdtelefoon.
1: Oh nee, hè.
0: Ja.
1: Hij hoort zichzelf maar aan één kant.
0: Ja, erg is dat.
1: Is dat erg genoeg of niet?
0: Dat is heel erg.
1: Ja, dat snap ik.
0: Wij komen zelf hier twee kanten. In stereo. Ik hoor, nou zit nou een beetje een mono-achtig.
1: Oh, nou ga even prutsen dan met je kabeltje.
0: Ja, ik weet niet wat er met dat ding aan de hand is.
1: Ga maar prutsen met het kabeltje, dan
0: nou,
1: komt
0: goed.
1: Gaan wij muziek draaien. En namens mij ook een hele goede morgen. En onder andere Jolanda en Linda die zitten te luisteren. Die zeggen al goedemorgen, André. En voor de rest, we zullen zien wie er nog meer gaat luisteren. Terug naar de muziek nu.

0: voordeel van sommige platen zijn dat de titel zelf niet meer hoeft te noemen.
1: Ja, waarom zou je dat niet doen?
0: Nou ja, goed.
1: Zonder en Amore.
0: Ja, goed. Zomer, Zon en Amore. Dit was Imca Marina uit 1976. En daarvoor draaiden we Anneke Grunlo uit 1961 met Flamingo Rock.
1: Ja, ik had altijd vroeger de neiging om altijd iets anders te zeggen over haar. Dat was altijd Anneke Kreuntzo.
0: Ja. Ja. En Imca Marina hadden wij ook een andere naam.
1: Ja, Simca Marina.
0: Simca Marina.
1: Ja, dat was vroeger ook. Ja, dat was vroeger ook. Je had altijd van die benamingen en die bleven dan zo, doorgaan.
0: Dat blijft dan ook hangen op een gegeven moment.
1: Hangen sowieso.
0: Ja.
1: Hangen sowieso, ja. Ja.
0: Vooral als je dan op een gegeven moment een simkaartje zegt, hey, die zie je tegenwoordig niet meer. Of het moeten gewoon de oldtimers nog zijn.
1: Ja, die zijn er ook.
0: Ja, ze zijn er inderdaad. Ik zag trouwens gisteren op de weg een heel oud Volkswagentje. Zo'n heel oud model uit de beginperiode, zeg maar. Dat is wel, die rijdt bij mij in de wijk rond.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Dus, dat is wel leuk, ja.
1: Tjoetjoe! Oh nee, dat is
0: nee,
1: iets anders.
0: Nee, dat niet. Nee.
1: Ja.
0: Nee.
1: Er kwam geen stoom uit.
0: Nee, dat niet. En er kwam ook niet veel rook uit, dus heeft ze hem goed onderhouden.
1: Maar die simka's, vroeger, ja. En tegenwoordig stop je Imca Marina gewoon in je telefoon.
0: Ja, simkaart. Kan allemaal tegenwoordig.
1: Simkaart.
0: Techniek staat voor niets.
1: Simkaart Marina, ja.
0: Ja, Simca Marina.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Er is wel een leuke box uitgekomen trouwens van haar.
1: Ja. En dus. Ze heeft ook een nummer opgenomen met Walter Cruz. Heeft haar E-Viva in Spanje onder andere genomen. En er zijn allemaal weer oude rotten in het vak sowieso. Want ook Ronnie Tober heeft een nieuwe single uit met iemand anders. Die is ook uitgekomen. Dus ja.
0: Wanneer is die uitgekomen trouwens?
1: Die is volgens mij afgelopen week uitgekomen.
0: Heb ik even gemist.
1: Je hebt wel...
0: Ik heb nog niet alles. Ik heb nog niet alles gehoord.
1: Wat?
0: Ja.
1: Kan niet.
0: Jawel.
1: Nee hoor.
0: Jawel.
1: Nee. Deze...
0: Maar dan word ik wel weer op de hoogte gebracht.
1: Ja.
0: Ja. Door degene die aan de overkant zit. Die
1: dat
0: aan
1: doe
0: de
1: ik altijd. Ik moet altijd even snel er doorheen fietsen. En dan is het zo van, oh, dit is niks. Dit is wel iets. Dit is niks.
0: Ja,
1: dit
0: dat
1: is wel
0: klopt.
1: Iets.
0: Ik heb altijd 15 seconden regel.
1: Ja. Ik ga bij mij altijd heel snel. Dit is niks. Dit is wel iets. Oh! Ik zie net, die had ik nog niet gezien. Ik zie net dat ook Rutger van Barneveld weer een nieuwe single heeft.
0: Oké, okay. Nou, die gaan we plannen hoor. Die gaan we plannen. Wanneer weten we nog niet, maar goed, daar gaan we nog even over vergaderen.
1: Dus er is aardig wat nieuws bijgekomen. Dus,
0: zullen we eens even een beetje gaan bewegen?
1: Laten we dat maar even doen.
0: Altijd koffie drinken, daar wil je ook niet, hè?
1: Nou ja,
0: zoveel
1: heb ik nog niet op hoor.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet hoor. Ik begin aan mijn eerste bak koffie vandaag. Kan nagaan.
1: Ja.
2: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwbits.
3: Goedemorgen luisteraars, staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op, goed zo. Trek en trek. En stoppen. En nu nog een keer de arm, linkerarm voor, de rechterachter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs me heen. Veert u nu wel mee. Ontspannen de armen. Zwaai en zwaai. Los in de schouders. Zo gaat het goed. Halt. Goed. Nou herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefening doen en dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3. En 4. En 5. Goed gestrekt. 7. En nu losjes. En zwaai. En zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5. 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja. Links. En rechts. Hoog en laag, beide aantrekken, ja. 6.

gemakkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening. Grote spreidstand. De armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houd uw been recht. Steek die armen zo ver mogelijk. Tussendoor, achteruit. Diep voorover. Kom weer terug. De armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai. Voor laag en voor opzij. Trek aan. Tussendoor voorover en terug opzij. Steek omlaag door en strak uit weer. Omlaag. Op je benen recht. Zijwaarts. Tussendoor en weer rechtop. Adem uit in de buiging. En adem in bij het opkomen. Door omlaag. Terug opzij. Nog één keer. Goed. En die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet. En ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. We zijn op de helft, Jaak. Dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: En dat was hem weer. En? Ja, de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gaupitz.
1: Yes.
0: Ja, die moest ik nog doen, maar ik denk, ik laat
1: hij
0: jou
1: was
0: even...
1: Hij was het bijna vergeten.
0: Nee,
1: vergeten.
0: Nee, ja, ik, liet jou, nee ik liet jou even in spanning.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Ja, ja mooi. Oh. Tuurlijk. Uh-huh. Dat is zo spannend, hè?
0: Ja, dat ook.
1: Ja, heel interessant.
0: Ik ga niks zeggen. Laat maar.
1: Laat maar.
0: Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar goed, we hebben natuurlijk allerlei leuke dingen nog. En het Pinksterweekend komt eraan. En in het Pinksterweekend zijn er natuurlijk ook altijd wel hier en daar leuke dingetjes om te doen. En je kan naar allerlei markten en ga zo maar door. Dus we gaan je even op de hoogte houden natuurlijk ook van al die markten. En alles wat er te zien is bij in en om Breda, Oosterhout, et cetera. Want ja, we behoren tot dezelfde regio. Dat is wel heel mooi. Ik vind dat wel heel mooi gezegd eigenlijk.
1: Hoe zei je dat nou?
0: We behoren tot dezelfde regio.
1: Kijk. Knippen we eruit dit.
0: Ja, ik vind dat...
1: Dat gaan we gebruiken voor een jingle of zo.
0: Ja, dat... Nou, ja, dat sowieso. Ja. Ja. Maar voor de rest natuurlijk nog heel veel meer. En natuurlijk ook allerlei leuke dingen. Maar zullen we maar eens even teruggaan naar muziek?
1: Ja.
0: Dat doen we onder andere met deze.

0: Dat is bijna een soort ping, maar dan een gong.
1: Ja. Maar dan een gong, ja, ja. Zoiets.
0: Ja, zo'n een gong-effect.
1: Een gong-effect.
0: Gong. Ja, gong. Nou ja, zo denk ik dan, hè.
1: Ja, Jet Rebel was dit trouwens, met zijn nieuwe single.
0: Ja, Jet Rebel, ik weet nooit zo goed wat ik met hem aan moet, want het is iedere keer anders bij hem. Het is nooit eenzelfde iets. En dat is bij mij wel dat ik denk zo van bij Jet Rebel, zo van, ja, ik weet het niet.
1: Maar dat kan ook wel verrassend zijn.
0: Jawel. Maar dan is het lastig, zeg ik altijd.
1: In een bepaalde dingen te plaatsen of zo.
0: Ja.
1: Genre of iets dergelijks. Ja, maar hoe heet dat? Ik heb er niet zoveel moeite mee. Want ik vind hem wel leuk.
0: Ja, vanaf?
1: Er zijn bepaalde artiesten bijvoorbeeld. Ja, dat is heel, heel voorspelbaar op een gegeven moment. En dat vind ik ook wel jammer.
0: Ja, er zijn artiesten bij die zijn zo voorspelbaar dat je gewoon weet van...
1: Dan hoor je bij de eerste
0: is dit nieuw?
1: Dan hoor je bij de eerste pingel en dingetje hoor je al van... Oké,
0: ja, daar gaan we weer.
1: Ja.
0: Ja, zo is het wel.
1: Ja,
0: iets heel anders, want vandaag kun je tussen 11 en 4 uur namelijk terecht in winkelcentrum Arkendonk voor een straatspektakel. Nou, het straatspektakel is straattheater, spelletjes en kinderactiviteiten. Het is van 11 tot en met 4 uur en het verandert het winkelcentrum in een groot kinderfestival vol activiteiten, theater en entertainment. Volgens de organisatie, en het is Stichting Stoof, blijft het succesvol concept van vorige edities en grotendeels behouden. Al vindt dit jaar meer plaats in de openlucht van binnen en het van binnenin en het buurthuis. Laten we het zo zeggen. Zo moet ik het goed zeggen. Nou ja, de populaire stickerkaarten keer terug en kinderen kunnen langs verschillende activiteiten gaan om stempels te verzamelen. En hierdoor wordt het nog leuker. Nou, het kan dus allemaal. Dit kun je dus doen. En dat is tussen 11 en 4 uur vandaag bij winkelcentrum en in winkelcentrum Arkendonk hier in Oosterhout. Terug nu naar de muziek. En dit nummer doet je heel erg denken aan de vorige single van deze man. Want dat was Oh What a Kiss. En deze gaat ook over kussen. Kiss.

0: Ik vind dit zijn van die plaatjes.
1: Oké, daar heb ik het goed gedaan.
0: Ja. Zo ja, het Super Snoopy.
1: Maar goed, dat laatste.
0: Ja, dat... nou, nee, het hoort er gewoon bij. Ja. Toby Rex en het Super Snoopy. En ja, ik ben geen Super Snoopy, hoor. Maar tenminste, zo zie ik mezelf niet. Maar er zijn mensen bij die zeggen dat wel eens dat je een Super Snoopy hebt. Maar ja, goed. Mark met Mark op de PC. En we zijn aan het luisteren. En Carine met mijn gsm naar de winkel. Nou ja, goed. We zijn weer aan het luisteren. Dag, Mark.
1: Oh, ja, Mark.
0: Wat gezellig. Dus yes. Dus eindelijk, Mark, ik ben blij dat we ook weer even wat horen van jou, want dat is ook belangrijk. En Mark, die is er helemaal weer bij. En ik zie Jolanda die zegt nog niet zo voor Linda, die komt iets later. Dus. Maar ja, goed, ik vind het wel leuk dat ik Mark ook weer hoor. Dus, zoveel werk. Ja, ik snap het, Mark. Soms dan heb je heel veel werk. Ik heb de laatste tijd ook heel veel werk gehad, maar ik probeer altijd nog wel eventjes hier en daar ook nog eventjes rust te nemen en te genieten van allerlei leuke dingen. Dus,
1: dat is waar. Ik zeg altijd zo, de boog kan niet altijd gespannen staan.
0: Nee, maar daar moet je wel een beetje voor oppassen. Want soms lukt het echt, dan lukt dat niet. Nee.
1: Nee, dus, dat klopt.
0: Maar dat komt, gaat goed. Gaat goed komen. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja.
0: En, maar André, het punt is, op 15 en 17 juni is er weer een open luchttheater in Oosterhout.
1: Oké.
0: Maar nou komt het dus. De voorbereidingen voor de Oosterhoutse nieuwjaarsrevue zijn alweer in volle gang. En hoewel de voorstellingen pas dit zijn eigenlijk de audities, zeg maar. Op 2, 3, 4 en 5 januari is de organisatie nu al gestart met het zoeken naar nieuwe spelers en zangers voor de revue voor in Theater de Bussel. Nou, eigenlijk zijn het audities in het openluchttheater. Want het zijn audities, dus je moet niet denken dat dan al gelijk de nieuwjaarsreview is, want dat kan helemaal niet natuurlijk.
1: Nee, maar dan zijn de audities. Het zou of laat zijn of vroeg zijn.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk. We doen het midden in de zomer. Dat zou toch een goede kunnen zijn. Ja. Maar in ieder geval, dan worden ze gehouden. En op 15 juni dus en 17 juni worden de audities gehouden. En voor enthousiaste en getalenteerde deelnemers uit Oosterhout en omgeving, die kunnen meedoen aan die revue. En die kunnen zichzelf opgeven. De auditie avonden die beginnen om 7 uur 's avonds in het Openluchttheater Oosterhout. En bij slecht weer wordt er uitgeweken naar het Theater de Bussel. De organisatie zoekt mensen van 16 jaar en ouder die plezier hebben in acteren en zingen. En ervaren op een podium is daarbij natuurlijk geen vereiste, maar is wel fijn als je dat hebt natuurlijk sowieso, des te makkelijker wordt het voor de organisatie. Maar enthousiasme en inzet en voldoende tijd om te repeteren is eigenlijk het belangrijkste. Vanaf september wordt er iedere maandagavond gerepeteerd en richting natuurlijk de voorstelling in januari. Nou, tijdens de audities wordt deelnemers gevraagd coupletten en een refrein van een lied naar keuze voor te bereiden. Kandidaten kunnen vooraf aangeven welke auditieavond hun voorkeur heeft door een mail te sturen naar Annette. Dus dat is Annette met dubbel N en dubbel T.
1: Ja.
0: @nieuwjaarsrevue.nl. Dus Annette, apenstaartje, nieuwjaarsrevue.nl. Met audities hoopt de organisatie opnieuw een grote groep betrokkenen Oosterhouters en natuurlijk uit de buurt voor een revue vol muziek, humor en herkenbare verhalen uit de stad. Dit is Rob de Nijs.

0: Sommige singles blijven gewoon mooi, ondanks dat deze al uit 1976 afkomstig is. Het is allemaal afkomstig van het album Net op Tijd van Paul Eduard, want daar hebben we het over. Met als titel De Foto en daarvoor natuurlijk Oude Mensen van Rob de Nijs uit 1986.
1: Ja, Paul Eduard die had natuurlijk zijn eigen band op een gegeven ogenblik. En hij deed ook veel solo dingen. Maar ja. Hey André, kijk jij op vrijdagavond naar een desbetreffend programma over musical?
0: Nee, die heb ik niet gezien hoor. Nee.
1: Dus je moet hem nog terugkijken? Of je kijkt het wel?
0: Ja. Ik kijk het wel, ja.
1: Ja, want natuurlijk, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het leuker als heel veel andere programma's. En op dit moment, want ja, je hebt natuurlijk de familie Gillis. Maar ja, goed, ja, Peter is nu veroordeeld. Petertje is veroordeeld. Maar
0: zal er weer een hoger beroep gaan, denk ik?
1: Nou, ik weet niet of hij dat ging doen. Want ik geloof dat hij een beetje. Dat hij ook een beetje schrok van Ali B. Dat hij toen een hogere straf had gekregen. Ja. Dus volgens mij gaat hij dat misschien niet doen. Maar in ieder geval, ja, leuke tv. En ik vind altijd dat showprogramma over die musicals. Ik vind het zo leuk. Het heet Stars on Stage. En het is echt waar. Het is een aanrader om te kijken. En zo zijn er heel veel leuke dingetjes die. Wat ik wel leuk vind. Nou, vanavond heb je natuurlijk ook weer die shows. Ik moet toegeven, ik moest er heel even een klein beetje aan wennen. Vanavond trouwens even tot hier ook. Maar ik moest een klein beetje wennen aan het nieuwe RTL-programma. En dat is met Jamai en... Buddy Vedder, sorry. Ja, en ik vind het eigenlijk leuker als de Staatsloterijshow met Helene Hendricks. Ik vind het een beetje saai.
0: Ja,
1: ik weet niet wat.
0: Ik heb er meer over dingen over gehoord.
1: Zij moet dit soort shows niet doen.
0: Kijk, nee, misschien is het niks voor haar.
1: Bij zo'n Staatsloterijshow moet je bam, dan moet je echt even naar voren toe staan. Want bijvoorbeeld iemand als Marc-Alain Essing, die kon dat heel goed. En Willem Ruijs kon het ook heel goed, dat soort dingen. Die konden dat heel goed, maar zei, ik weet het niet. Het is een beetje saai. Maar daarentegen dus, Jamai en Buddy, die House of Hide and Seek presenteren. Ik vind het leuk. Het is gewoon leuke tv. Het kijkt lekker weg. Het is niet, je moet niet denken zo van, oh jee. Want dat is het niet. Maar het is gewoon, het kijkt heel lekker weg. En natuurlijk heb je ook nog bijste kijkers vandaag om te kijken. Dus ja, er zijn een hele hoop leuke dingen om weer te kijken.
0: Heb jij trouwens de nieuwe een serie van Flodder al gezien?
1: Nee, ik heb hem nog niet gekeken.
0: Er staat een video.
1: Ja, dat weet ik, want hij komt alleen op Videoland.
0: Ja, ik heb hem al gevolgd. Iedere dag verschijnt er een nieuwe aflevering. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een beetje te overdreven. Te lollig, laat ik het zo zeggen. Bijna in iedere zin moeten ze wel lollig zijn of zo.
1: Ja, dat is
0: wel zo. Dat vind ik een beetje te over de top, zeg maar.
1: Ja. Ja, maar ja, Flodder was zelf ook over de top. Misschien is
0: ja,
1: dat...
0: dan wel, maar ja...
1: Misschien is het dat ook wel.
0: Ik weet niet. Ik heb zo het idee van dat het een beetje echt gemaakt is voor alleen nog maar, het moet alleen maar leuk zijn of wat dan ook. De manier van acteren vind ik een klein beetje over de top.
1: Als het maar lekker wegkijkt, zeg ik, dan vind ik op dit moment vind ik het belangrijkste.
0: Dat wel. Gewoon lekker ontspannen tv noem ik dat.
1: Oh ja, zeker.
0: Maar dat is wel iets dat mij eigenlijk opviel.
1: Ja, ach ja, kijk, je kan ook niet verwachten dat het supergoed is, want dat werkt gewoon niet.
0: Nee, nou, er werd dus ook op een gegeven moment gezegd van, je moet het eigenlijk niet vergelijken met de originele serie. En dat is ook natuurlijk wel, maar onbewust betrap ik mezelf er wel op dat dat toch wel gaat doen.
1: Nou ja, ik kan dat wel goed, want ik heb natuurlijk ook...
0: Trouwens, er komt wel een tweede serie aan, hè?
1: Ja.
0: Dat is inmiddels al wel bevestigd. Dus,
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld ook, als je kijkt naar dingen met Mr. Bean, Rowan Atkinson. Ik zie Mr. Bean niet als hij een detective speelt. Hij heeft ook een detective, hoe heette die ook alweer? Er zijn een aantal afleveringen van een detective serie. Ah, het speelt zich af in Frankrijk. Ik ben even de naam kwijt. Maar in ieder geval, daar speelt hij iemand heel anders. En dan zie ik Mr. Bean niet meer.
0: Nee, okay.
1: Die zie ik niet meer. Ik kan het heel goed. Ik kan het heel goed laten, heel goed van me af laten glijden. Maar we gaan op naar het nieuws, want we hebben nog twee platen voor je.
0: Ja, klopt.
1: En dan zijn we daarna vlug weer terug. Onder andere Benny Sink zometeen met Beach House. Maar

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: opzicht van ons wisselalbum van deze week. Debuutalbum van Beep. Met de gelijknamige titel dus. Dit was Wonderboy en uit 1979 eigenlijk. Het album komt uit 1980. Maar oké. Ons wisselalbum. Welkom in het tweede uur van de Rozo Express. En als je nou denkt, waar is Dave gebleven? Nou, die is even kost gaan halen. En hij zei van, nou, dat red ik wel voordat de plaat is afgelopen. Dus, maar ik zei, nou, dat red je niet. Hij zei dus wel. Goed, maar ik heb weer gelijk gekregen. En dat vind ik altijd zo leuk als ik gelijk krijg.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Onze A en B plaats van deze week, Willeke Alberti uit 1964. Met mijn dagboek als de A-kant en als B-kant dus die zomerdag. Als je dan denkt van die versie van mijn dagboek. Ik hoorde daar toch iets aan. Nou, dat was een grapje van mij. Dus,
1: ja, maar dan had je
0: Engels,
1: het grapje.
0: De Engelse en Nederlandse versie.
1: Maar waarom had je het grapje dan niet dubbel gedaan?
0: Hoezo?
1: Nou, dan had je ook dit. Dan had je op die zomerdag moeten doen in het Nederlands.
0: Ja, dat had ik
1: ook. Ja, nee, dan, okay. Dan moet je het dan compleet maken.
0: Nou, dus de volgende keer, hè?
1: Ja, dus. Ja, had ook gekund.
0: Trouwens, ik weet trouwens nog niet eens of ik die Engelse versie heb. Trouwens.
1: Zeker weten.
0: Tuurlijk. Ga van de week eens even graven in mijn archief.
1: Ja, ik heb hem sowieso, dus...
0: Goed. Jouw collectie is ook ietsje groter.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Nee, ik weet van niks.
0: Nee,
1: ik weet van niks.
0: Nee, oké.
1: Okay. Nee.
0: Nee. Je hebt toch een extra flat zoals gehuurd?
1: Nee hoor, dat valt allemaal best wel mee.
0: Ja,
1: valt allemaal best wel mee.
0: Nou, een halve flat dan?
1: Ja, zoiets.
0: Ja, zoiets.
1: Ja,
0: okay.
1: Zoiets. Dat misschien wel, ja.
0: Ja.
1: Ja, even kijken, want er komen natuurlijk alle reacties binnen. Wat heb ik nog van Jolanda? Ja, en van Linda natuurlijk. Ze was wat later, dus Linda, maar ze is er nou bij. Dus de schone madame, die is er weer bij. Hè. Ja, ja. En we hebben nog een schone madame, die zit ook te luisteren. En een schone meneer. Want anders dan krijgen we direct dat ik ook nog seks heb van de schone madame. En dan krijgt Mark, die gaat onmiddellijk tegen me zeggen van, schone madame?
0: Ja.
1: Nee, Mark is niet vrouwelijk. Nee.
0: Okay.
1: Zijn vrouw wel, maar Mark is niet vrouwelijk, nee. Nee, tenminste, niet dat ik weet. Of hij moet natuurlijk iets doen wat wij niet weten. Maar ja, dat is even te zijn.
0: Okay,
1: sorry Mark. Grapje. Ach ja, dus zo moet je dat doen. Hè. Kijk, want dan krijg je gang.
0: Mark, ik probeer het een beetje in toom te houden, maar het lukt niet altijd.
1: Wie, mij?
0: Ja, jou in toom houden.
1: Luister, mij in toom houden is maar heel weinig mensen gelukt.
0: Ja. Ja.
1: Dus,
0: ja, ik probeer het al jaren, maar goed, hoe lang maken we dit programma nou al? Heel lang, hè?
1: Lang genoeg, ja.
0: Ja. Trouwens, van de week wel eens even opzoeken, trouwens.
1: Is nou, leuk. De 19e jaargang.
0: Ja, het is de 19e jaargang.
1: Volgens mij heb jij...
0: 18 jaar geloof ik dan.
1: Ja, zeker 18 jaar. Ruim 18 jaar.
0: Oh, al zo lang.
1: Ja, want de eerste instantie deed ik even niet mee. Maar ja, toen kwam er...
0: Wat een uithoudingsvermogen.
1: Toen werd het zomervakantie en toen... alsnog.
0: En wat een uithoudingsvermogen heb ik, hè? Dat ik dat zo lang volhou.
1: Ja, dat. Ja. Op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag dus, als aanstaande maandag, staat Breda opnieuw in het teken van de jaarlijkse Nassau-dag. Nou, tijdens het evenement wordt verschillende historische locaties stilgestaan bij het rijke Nassau-verleden van de stad Breda. Bezoekers kunnen verspreid door de binnenstad deelnemen aan rondleidingen, wandelingen, demonstraties en andere activiteiten voor jong en oud. Nou, als je meer wil weten, dan ga gewoon eventjes naar bredanassaustad.nl. Daarop kun je alles zien en daar krijg je dus ook over de Nassau-dag dingen te horen. Want die is dus aanstaande maandag tussen 11 en 5 uur is er weer de Nassau-dag dus in Breda. En onder andere bezoek aan Kasteel van Breda, de Grote Kerk, Begijnhof, Stadhuis en het Nassau Hotel en zijn mogelijk. En er is nog veel meer. En de entree is gewoon gratis en je kan de hele dag dus lekker daar door de Nassau-stad Breda wandelen. En dan krijg je die verhalen te horen. Die je natuurlijk normaal niet hoort als je door zo'n stad heen loopt. Maar dan op dat moment heb je die verhalen dus wel. En je hoort er ook wel dingen na.

0: De nieuwe single van Ilse de Lange was dit. En daar zou je ook een nieuwe single van Marianne Wack met Step Into the Sun. Nou, dat is niet zo moeilijk hoor vandaag.
1: Nou, je moet niet in de zon stappen, want dan verbrand je. Dus,
0: je moet je eigen wel goed insmeren. Liefst, ja, maar eigenlijk met minstens met factor 50.
1: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Ja. Je moet niet in de zon stappen. Heb je ooit wel eens in de zon gestapt?
0: In het zonlicht stappen, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ze zegt step into the sun.
0: Ja, oké, okay, maar ja, dat is
1: een step into the sunlight, dat is nog een ander verhaal. Maar als je in de zon stapt, ja, heb je er wel eens over nagedacht?
0: Nee, dan overleef je niet.
1: Nee, precies. Nou, je overleeft dan niet als je er in de buurt komt.
0: Nee, inderdaad.
1: Nee, ja. Nee, als je er een paar honderd meter vandaan bent, is het al foute boel.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ja, dan verbrand je al levend.
0: Maar dus ja, ben ik hem al even onderweg, hoor, dan voor je zover bent.
1: Ja, nou, dat sowieso ook. Dat sowieso ook, zeker weten. Dat sowieso ook, zeker weten. Maar ja, goed. Ja, dat is altijd. Het is altijd lastig natuurlijk. Maar ja, step into the sun. Nee, nee, dat ga ik toch maar niet doen. Nee, nee.
0: En dan Ilse de Lange op een gegeven moment something good.
1: Ja. Nou ja, dat staat op dat moment niet meer goed.
0: Daarom had ik dit blokje zo samengesteld. Ik denk, als je die twee titels achter elkaar zet. Dus.
1: Ja, klopt.
0: Zo doen, hè? Ja.
1: Ja, maar dan, nee, dan voelt het allemaal niet meer zo goed als je er zo over nadenkt.
0: Nee, dat helpt zelfs factor 50.
1: Nee. Zo zijn er tig dingetjes natuurlijk met teksten die je kunt bedenken voor denk van. Ja. Oh ja! Ja, bro, ja, lijkt me niet handig zo'n tekst. Maar ja, goed, je weet het natuurlijk nooit. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Dat is dan creatieve vrijheid, noemen ze dat, geloof ik.
1: Creatieve vrijheid.
0: Ja, creatieve vrijheid.
1: Ja, dat. Ja, ja.
0: Artistieke vrijheid kan ook.
1: Ja, artistieke vrijheid. Ja, dat kan ook. Dat kan ook, ja.
0: Verzin maar iets, hè?
1: Nou, dat zeker.
0: Ja.
1: Dat zeker weten.
0: Heb jij nog een leuk berichtje voor de Pinksteren?
1: Nou, ik denk zometeen.
0: Ja?
1: Zometeen, ja. Ik ga eerst nog eventjes op de Nijstra, denk ik.
0: Nou, dan gaan we eventjes twee versies van Huis in de Zon van Rob de Nijstra.
1: Lekker.
0: Ja, oké.
1: Ga ervoor.

0: single van Rob de Nijs met Huis in de Zon. En daarvoor draaiden we trouwens de speciale dansversie.
1: Nou, je draaide eigenlijk ook nog eens een keertje de albumversie van Huis in de Zon. Want eigenlijk is
0: de albumversie.
1: De single version is net iets op tempo dan deze. En ja, die dansversie. Ja goed, voor mij mogen ze die overslaan, maar dat is persoonlijk. Want
0: nou, ik had hem ook iets ingekort. Want vooral op het laatste stukje wordt het wel heel veel van hetzelfde. En vandaar dat ik hem over heb laten vloeien in het deze albumversie dus.
1: Ja, voor mij mag het allemaal wat. Is het allemaal wel wat. Ik vind die dansversie een stuk minder goed. Maar dat is even. Dat is natuurlijk een. Dat is natuurlijk compleet. Dat is een persoonlijk iets. Iets heel anders. Want door de jaren heen zijn er natuurlijk aardig wat in Breda al geweest. Nou, ook weer in Breepark. Live dansmuziek. En ga zo maar door. Uit onder andere Indonesië, Tahiti en Hawaii. Authentiek is weer, met prachtig decor en veel ambiance. Medium, massagestands en ga zo maar door. En een grote foodmarkt. Oftewel streetfood snacks en tropische drankjes. Een grote Aziatische foodmarkt. Meer dan 250 stands met unieke producten en wereldse items. Oftewel, het is weer tijd voor een Passamarlam Asia. In Asia, zoals dat mooi in het Engels zou moeten zeggen eigenlijk. En dat allemaal in Breepark. Vandaag, morgen en overmorgen dus. Het was gisteren is het al begonnen. Vandaag is het tot 10:30 vanaf 1 uur. Zondag is het van 12 tot 9:30. En aanstaande maandag 25 mei is het ook nog van 12 tot en met 7:30 s'avonds. Dus vandaag is het tot 10:30 in Breepark. En dan heb je dus de Passamarlam Azië, oftewel Asia. En ja goed, daar is van alles te doen. Entree is €10 en voor een dagticket voor volwassenen en kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis. En vanaf 4 jaar tot en met 11 jaar is het €5. En €10 dus voor volwassenen. Vandaag dus nog 23 mei, zondag 24 mei en maandag 25 mei in Breepark in Breda. Daar heb je weer die Passamarlam Azië. Ik neem je even mee naar de zon en de zomer. Ah.

0: met z'n allen in de trein.
1: In de Rozo Express, onder andere?
0: Ja, dat kan. Hij kan in de Rozo Express, hij kan overal zijn. Je hoorde Rijk de Gooier uit een periode dat Rijk natuurlijk heel populair was. 1969 en met z'n allen in de trein. Met een kinderkoor trouwens erbij. En daarvoor ook nog Sascha en Paul. De enige Nederlandstalige single die dit duo maakte. En in 1974. En ja goed, Sascha en Paul. Jetty Wales uit My Thai zat er in eerste instantie in. En Paul was Paul Guldenaar. En onder de namen Paul Ellis en Paul King maakte die ook platen. Jetty werd na 2 singles vervangen door Annette Hesterman. En daarmee maakte hij nog 2 singles in 1975 en 1976. Maar er zijn uiteindelijk maar 4 singles van uitgekomen van deze. En de eerste single was dus met Jetty Wales, die later in My Thai zat. En dat in 1974. Goed, tijd voor hele andere muziek nu. Want het is nu weer hoog nodig tijd voor... niet terug in de tijd echt, maar ja, ook wel vooruit, zeg maar. En we gaan op de achterbank zitten. Ja, met niemand minder dan Tessa June. Ik vind het een plaatje. Ik vind het niet slecht, maar ik vind het ook niet spectaculair.
1: Nee, en als je goed luistert, is het ook een beetje een ondeugend liedje.
0: Dat is waar, ja. Dat is waar.

0: Loving You.
1: De nieuwe single van Gordon en Replay.
0: Ja, ik vind dat dit best wel aardig is. Ik vind dit best goed gedaan, dit. Het is... Gordon moet eigenlijk gewoon... En dat vind ik een beetje het probleem. Gordon moet eens een keer wat lekkere positiviteit gaan doen. En een beetje dit soort dingen gaan brengen. En dan is het helemaal goed. Dus Gordon, kom op. Ga de positiviteit in. En niet alleen maar overal over klagen.
1: En Suzanne kun je oppakken.
0: Ja, daar... Dat ook, want het is sowieso natuurlijk lastig. Maar hij moet van dat hij moet er zorgen dat hij van zijn klaagimago afkomt.
1: Ja, ja.
0: En dat hij gewoon eens lekker gaat. Dat hij gewoon eens gaat doen wat hij moet doen. En lekker zingen en lekker vrolijk doen. En geen dingen doen dat ik denk zo van ja, maar jongens, waarom wil je dit? Ja, waarom doe je dit? Het is helemaal niet nodig.
1: Even iets anders, hè, trouwens. Je had het net over Rutger van Barneveld.
0: Ja,
1: als je nou denkt van. Wie was dat nou ook?
0: Ja, die kwam uit Dingen. Die kwam uit... Oh, mijn Helena.
1: Ja, dit is zijn nieuwe single.
0: Ja, auw.
1: Juist.
0: Oh, mijn god, nee.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Pashinyan zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. In de Baddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook waargenomen en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit omdat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en ook langer buiten laten spelen. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Goedemiddag.

0: Welkom in het derde uur weer van de Rozo Express. En dit was een track van ons wisselalbum van deze week. Babe was dit. En wat is er meer over te vertellen?
1: Nou, ja, nou ja, van het album.
0: Dit, ja, eigenlijk dat we dit nummer ook nog wel kennen.
1: Kennen. Nou ja, kennen. Ho.
0: Pony St. Clair.
1: Niet iedereen kent het.
0: Nee, dat klopt. Daarom gaan we hem ook straks
1: draaien. Dan moet je ook. Nee, straks, ja. Nu.
0: Ja, nu.
1: We gaan hem eigenlijk nu draaien.
0: Ja.
1: Heel simpelweg. Ja, we gaan hem nu draaien. DXL track.
0: Nee. Die komt daarna.
1: Die komt daarna. Je gaat eerst. Wat ben jij nou weer aan het doen geweest?
0: Doe even op de playlist kijken. Dat staat duidelijk aangegeven.
1: Er staat niks aangegeven over. Nee, ik zie geen XL tracks aan.
0: Nou, die staat na deze plaat.
1: Love Town van Timeless.
0: Ja,
1: maar staat niet bij
0: XL track. Dit is XL track.
1: Staat er niet bij.
0: Goed, kijk maar eens.
1: Ja, als je hebt de playlist hier voor me, dan moet je maar kijken. Kijk maar op de website, staat er niet bij hoor.
0: Doe.

0: Why? Oh, why?
1: Ja, daar kan ik er ook van maken natuurlijk, hè?
2: Ja, nee, doe maar niet.
1: Nee, toch niet?
2: Nee, doe maar niet.
1: Nee. Oké, dan niet. Echt? Ja, jammer. Ja, ik dacht zo van, dan doe ik het een why versie van.
2: Okay.
1: Maar dan, nee, dan niet. Dan doen we dat niet. Nee,
2: Nee.
1: Goed. Tijd voor de XXL-track nu, want je hoorde trouwens Bonnie Sinclair en Unit Gloria samen, hè?
2: Ja.
1: Tijd voor de XXL-track. En waar die vandaan komt, volgens mij is die zo illegaal als de pest. Ja, heb ik het idee.
2: Maar hij staat wel op de cd, dus.
1: Ja, maar welke cd?
2: Ja, die cd is van Beep.
1: Van Beep?
2: Ja.
1: We hebben Timeless, toch?
2: Beep? Nee, Beep. Hebben we hier.
1: En ik heb geen XXL-track op de website staan. Waarom niet?
2: Nou, laten we wel eens even kijken, want er is iets misgegaan waarschijnlijk.
1: Ja, dan heb jij iets niet goed gedaan, André. Want ik dacht, ja, Timeless ging draaien nou. Nou, dan draaien we naar Beep, toch? Ja.
2: Ja.
1: Doen we dat, ja.

0: En dat was onze XXL-track van deze week.
1: Een hot shot.
0: Hot shot.
2: Ja, dan had je eigenlijk nou dingen erachteraan moeten draaien, hè? Herman Brood met hot shot.
0: Ja, dat
2: had was dan helemaal het plaatje compleet gemaakt.
0: Ja, okay.
2: Goed, maandag 25 mei, oftewel tweede Pinksterdag, is er in het NAC-stadion aan de Radverlegstraat nummer 2 in Breda weer een XXL Vloomarkt, oftewel gewoon een supergrote snuffelmarkt, zeg maar gerust. En,

Van alles en nog wat kun je er vinden. En we hopen dat je er gewoon van kunt genieten. Dus dat allemaal aanstaande maandag. Van 10 tot 5 uur kun je terecht aan de Radverlegstraat nummer 2. Oftewel het NAC-stadion in Breda. Op de parkeerplaats daar kun je dus weer naar die naar parkeerterrein P5 trouwens. Kun je weer genieten van die vloomarkt.

0: Ja, dat was Timeless. Of dat is voortrijden bij Timeless. Dit was Supermoon met Limbo. En daarvoor dus Love Town van Timeless. Ondertussen heb ik even de website even bijgewerkt.
1: Ja, heel goed gedaan.
0: Gisteravond.
2: Grote dus, jongen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, wat was jij gisteravond aan het doen dan?
0: Nou, ik was een beetje laat thuis gisteravond. Hè?
1: Ja, hoe kwam dat?
0: En toen moest ik nog eventjes de tracks voor jou nog even bijvoegen.
1: Maar hoe kwam het dat jij laat thuis was dan?
0: Nou, ik had een lekker stranddagje.
1: Je had een lekker stranddagje?
0: Ja, een stranddagje. Ja.
1: Ja, dus. Ja dat hoort er ook bij, hè? Lekker stranddagjes.
0: En dus. ik heb al lekker gezwommen, dus het water was beter als een week geleden.
1: Beter als een week geleden?
0: Ja, het was nog echt ijskoud.
1: Maar dat zeggen ze altijd, ijskoud hoort er toch bij?
0: Wat, ijskoud, wat bedoel jij?
1: Ja, dat ijskoud, als iets ijskoud is, dat er toch bij hoort.
0: Nee, hoe bedoel jij?
1: Ja, alleen als die ijs en ijskoud is, ja. Nou ja, goed, dat was toch de slogan altijd. Nou, dan is deze...
0: Oh, dat bedoel jij.
1: Yay! Ja, okay. Hij is wakker.
0: Ja. Ja, nee, ik ben al heel tijd wakker.
1: Jij zegt het. Ja.
0: Alleen gisteravond even niet waarschijnlijk.
1: Nou, dat is één wat zeker is.
0: Ik heb het even gecorrigeerd. Dus als je de playlist aan het volgen bent, dan refresh even. Want dan heb je de actuele playlist dus.
1: Ja, dat is waar. Ja. Nou, misschien is het wel even leuk om het volgende te horen. Want in het Gele Huis in Prinsenhagen, aan de Haagse Markt wel te verstaan, nummer 6. Daar is een expositie van Harry van Vree. Harry van Vree exposeert in mei. En dat is vanaf nu tot en met zondag 7 juni kun je terecht in het Gele Huis. En daar hangen dus allerlei dingen uit de kunstwereld van Harry van Vree, wat hij gecreëerd heeft. Denk maar aan schilderijen van hem vooral. En dat dan met potlood en houtskool. Maar ook met andere verfsoorten heeft hij gedaan. En je krijgt de meest aparte dingen te zien. Naarmate Harry dichter bij zijn pensioen kwam, herontdekte hij de liefde voor schilderen. En werkte hij actief in deze kunstvorm. Dit bracht nieuwe uitdagingen en bron van ontspanning. Nou, hij schildert realistische werken met een humoristische inslag. En zijn vakmanschap werd opgemerkt. En leidde tot diverse exposities. Nou, deze expositie is een nieuwe en spannende uitdaging voor deze man. En tot en met 7 juni kun je daar dus terecht in het Gele Huis aan de Haagse Markt, nummer 6 in Breda. Gaan we nu eventjes met Karin Kent iets doen.
3: Wat gebeurt

The Hunters, die we vooral kennen van Russian Spy and I. Maar ze hebben nog veel meer platen gemaakt. En dit was er zo ook eentje van. En het is zo lekker, dit soort platen. Ik geniet hier altijd een beetje van als ik dit soort muziek hoor. En ja, goed. Het zijn dingetjes die hoor je. En dan denk je zo van, wow, dit is gaaf. Nou, en deze is ook een... ja, The Hunters. Je hoort ze eigenlijk niet zo vaak op de radio. Maar wat ik al zei, als je al iets van The Hunters hoort, dan is het eigenlijk alleen maar Russian Spy and I. Maar dit zijn van die vergeten platen die je eigenlijk nooit hoort. En het is gewoon zo jammer, want er zijn zoveel goede platen uitgebracht door de jaren heen. Alleen ook de Nederbeat is tegenwoordig een beetje aan het, qua verkoop, een beetje aan het terugzakken. Jammer, want er zijn echt wel hele goede nummers bij. Maar ja, goed, dan hoor je ze in ieder geval wel in ons programma. De single komt in 1967. De eerste single die ze uitbrachten was trouwens ook een cover. Dat was Mr. Tambourine Man. Daarna volgde You Were On My Mind. En de derde was dus een schot in de roos. Dat was A Russian Spy and Die. Door niemand minder dan inderdaad de Hunters. Dus de Hunters die kwamen uit Amsterdam. Met Paul Hubert, Sidney Wachtel, Ron Bijtelaar erin en Jan Akkerman. Dus ook dat maakte het plaatje compleet. Daarvoor Karen Kent, die we weer kennen vooral van Dansje de Hele Nacht. Naar mij, maar ze maakte nog veel meer singles en dit was er zo ook eentje van Als ik je zie uit 1966. Tijd voor Rob de Nijs nu. Gelukkig mens.

0: nieuws is. Je hoort hem ook niet zo vaak op de Nederlandse radio.
1: Nee, dat is waar.
0: Dat is best wel jammer eigenlijk. Want maakt hele leuke nummers.
1: Ja.
0: Dit was er onderhand eentje van Ik wil alleen maar zwemmen uit 2005.
1: Ja, dat wil jij nou niet alleen maar. Want jij wil ook op het strand liggen slapen doen. Ja.
0: En liggen zonnen.
1: Ja, liggen slapen.
0: Met de parasol, onder de parasol.
1: Oh, je gaat toch niet vertellen je onder een parasol gaat liggen terwijl jij op het strand ligt. Hè? Jij wordt sowieso al snel bruin.
0: Ja,
1: kijk, ik moet ermee oppassen, want ik heb gewoon, ik heb gewoon een probleem met mijn huid dan. Maar voor de rest...
0: Dat was gisteren was best wel warm. En factor 6 trouwens, of hoe heet dat? UV 6. En dat is best wel heftig. Dus daar moet je dan wel mee oppassen.
1: Dat is waar.
0: Ja, dus dan kan je beter onder de parasol blijven.
1: Ja.
0: Dus... Maar dan word je ook bruin hoor, dus daar niet van.
1: Word je dat ook gelukkig?
0: Ja, dan word je ook bruin.
1: Ja, daar word je heel bruin van.
0: Ja. Nou, ik ben aardig gekleurd.
1: Even kijken. Ja, je bent aardig gekleurd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het wel. Ja, ik heb erover nagedacht. Hm? Ja,
0: het brandt heel snel, hè? Jij hebt een... hoe heet dat? Een beetje Engels.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is mijn probleem.
0: Als je Engels ook wel eens op het strand ziet lopen, dan is het meestal rood soms.
1: Ja. Nou, dat. En ja, dat is gewoon een iets wat lastig is.
0: Het huidtype, hè?
1: Ja. Ik heb echt op dat gebied, zou je kunnen zeggen, heb ik een Britse huid.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat noemen ze ook. Ze maken daar een grap altijd over. Maar het is wel een Britse huid die ik heb.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat is een feit. Maar goed, daar heb ik er moeite mee. Nee. Dus je weet gewoon wanneer je iets moet doen. Dus wanneer je erop moet letten. Dus, nou. En wow, wat erg. Nee.
0: Hey, trouwens hadden wij al Rob de Nijs hadden wij nog niet afgekondigd.
1: Nee, klopt.
0: Een gelukkig mens draaiden wij dus uit 1996.
1: Ja, terug naar de schooltijd.
0: Ja, want
1: en eigenlijk is het niet helemaal school dit weekend, maar want je hebt het is een lang weekend. Maar ja, maar ja goed, dat is eventjes terzijde. Dus,
0: Pinkstervakantie toch?
1: Zeker.
0: Ja, zo is het maar net.
1: Ja, ja. Pinksteren.
0: Pinksteren.
1: Ja.
0: Pinksteren.
1: Ja.
0: Ja. Pinksteren vakantie.
1: Ja, laat hem maar horen.
0: Ja. Ja. Dus we net hoe we de klemtoon leggen.
1: Ja, tijd voor schooltijd.

0: Ja. Ik weet niet hoe dat dan met de papegaai is afgelopen, maar goed.
1: Nou ja, weg met de braadpan. Ja.
0: Ja, ja.
1: De braadpan kon weg.
0: Ja.
1: Doei!
0: Doei!
1: Ja, ja, zo denk ik dan, hè.
0: Doei!
1: Ja, goed, dat zal aan mij liggen, hoor. Maar ja, ja. Toedeledokie.
0: Ja,
1: daar kun je er ook van maken. Ja, toedeledokie kun je er ook van maken, natuurlijk. Ja. Dus zo denk ik dan, hè. Maar ja, goed, wie ben ik natuurlijk, hè.
0: Kijk, nou ja, oké.
1: Ja. Ja, dat, er zijn, je kan natuurlijk van alles verzinnen.
0: Wacht even, ik zal even het raam even openzetten. Ja, is dat gezellig, die vogeltjes op de achtergrond.
1: Ja, en het is nou redelijk warm, dus nou kan het raam wel open.
0: Ja, dus.
1: Ja, ja, dan kunnen we het raam wel openzetten.
0: Ja, ja.
1: Ja. En, maar hoe heet het? Maar jij zit morgen weer aan het strand.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk overmorgen ook, heb ik het idee?
0: Overmorgen ook. Dus we hebben altijd dezelfde planning. Ja.
1: Ja, dus het wordt nog even afwachten.
0: Ja.
1: En, maar dan heb jij dat gepland en ja goed. Dan
0: het zal mogelijk wel wat drukker zijn, denk ik, heb ik zo het idee. Het was trouwens gestroken wel best wel redelijk druk.
1: Ja?
0: Maar ja, ja.
1: Dus, ja.
0: Maar het zal mogelijk ook wel wat drukker zijn, en denk ik zo, heb ik zo het vermoeden.
1: De kans is heel groot.
0: Dus ik ga al lekker vroeg, dus.
1: Oh, nou moet je kijken.
0: Ja.
1: Dus dan kun je daar... Dan kun je dat toch op die manier doen. En dan maakt het dan, ja, dat kan best wel oké worden, denk ik. Denk
0: ja,
1: ik zo.
0: Zo is het dus.
1: Ja, en why not, hè?
0: Gaat helemaal goed komen.
1: Zeker weten. André?
0: Ja?
1: Ja, laten we nog maar een plaatje.
0: Heb je nog een klein berichtje tussen?
1: Ja, misschien, direct nog, misschien direct nog wel eventjes. Ja. Ik zoek
0: ja,
1: nog wel eventjes.
0: Ga je niet meer redden, want...
1: Hoezo ga ik dat niet meer redden? Ja. Vertel.
0: Het is 7 minuten voor.
1: Ja?
0: Ja, en het blokje duurt 6 minuten 39. Dus dan kan je beter nu weer ook eventjes...
1: Ja, maar ja,
0: anders missen de luisteraars van de OMTS het berichtje.
1: Oh. Dus ja, nee, maar dat kunnen we toch gewoon... Heb ik nog iets eigenlijk? Ik zit eigenlijk te kijken, want het is een beetje rustig.
0: Ja.
1: Dus, en er zijn, wat ik al zei, ik ga gewoon lekker eventjes een beetje neuzen ook. Want er is nog best wel wat te doen met Pinkster. En loop gewoon even de steden in. Want in Oosterhout zal er waarschijnlijk ook tussendoor nog wat dingen te doen zijn. Kan ik even niks van vinden, maar dat even terzijde. Maar er is natuurlijk nog heel veel meer. Dus
0: nou, in ieder
1: loop
0: geval,
1: gewoon een beetje rond.
0: Ja, in ieder geval alvast prettige Pinksterdagen.
1: Op een mooie Pinksterdagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wij gaan er van tussen. Jij gaat nog...
1: Nee, ik ga gewoon nog twee door. Hoor. Ja, ik ga gewoon lekker door. Ja, hoort erbij, hè? Ja. Dus ik zeg tot zo.
0: En wat mij betreft tot volgende week.
1: Tot zo!

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover.

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: Dit is Rozo Radio.
3: Rozo Radio.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag, deze maandagmiddag op www.rozenradio.nl. Achter de knoppen, Arie.
6: Ja, gelukkig wel, want je zou het nieuws maar voor moeten lezen.
5: Ja, ik zat er net aan te denken. Het eindigde heel erg leuk.
6: Ja, dan wel.
5: Ik heb ook bij de band ook van die eieren, maar die moet ik wel zelf...
6: Oh, die moet je koken.
5: Die moet ik zelf mee.
6: We zijn er weer.
5: U kunt vanmiddag luisteren tot aan de klok van 3 uur en naar het programma In de Moed. En deze keer in de rock. Maar ook op de donderdagavond kunt u het programma terugluisteren. En wel op 106.2 ORTS van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. Nou, alle gekheid op een stokje. Er zitten natuurlijk, het zal ik ook eens een keertje niet doen, moeilijke woorden tussen. Dus alvast bij deze excuses voor het waarschijnlijk, nou ik weet wel zeker,
6: gewoon verkeerd, gaan stotteren, dan
5: verkeerd
6: merken ze
5: uitspreken.
6: Niet. Gewoon gaan stotteren, dan merken ze er niet.
5: Nou, het eerste is niet zo moeilijk en wie het is of wie het zijn, dat zeg ik na het tweede nummer.

Dreaming van Andy Tillman van de Tillman Brothers, maar die komen straks. En daarvoor Kotek Kotek van Andres, oftewel Dries Holten. En die horen we straks ook, maar dan in duo-vorm. We gaan naar de eerste dame van vanmiddag. En wel deze.

0: Desperado, gezongen door Jack Jersey, jawel, in het Nederlands. Ik zei net tegen Arie, ik heb nog nooit Nederlands horen zingen, maar Arie wel.
1: Ja, ik wel. Ja, Jack de Nijs komt uit Nederland.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Sinds jullie
0: wat. Ja. En daarvoor Anneke Grunlo met Boerum Kaka. We gaan, wat ik daar in het begin al zei, gaat hij deze keer verder als duo. Hij heeft ooit gezongen met Sandra, nou weet ik niet of dat Sandra eerst was en deze tweede, of andersom, maar dat maakt niet uit. Ze gaan zingen over een prachtig mooi gebied met watervallen en natuurlijk in Indonesië.

0: Dit is Rozo Radio. Rozo Radio.
1: Goedemiddag.
2: Ja, zeker. Goedemiddag bij Rozo Radio in het programma In de Mood. En deze keer Indo Rock. En u hoorde zojuist Masada met Sanja E. En daarvoor Rosie en Anders, Eteron, Maribaya. Nou, deze hebben we nog niet gehoord. De broertjes. Dat zal ook niet meer mogelijk zijn. Alleen natuurlijk als zijn herinnering. Want ze zijn beide overleden. En over wie heb ik het dan? Ramona. Dan weten we het al. Maar ja, dat is hem niet.

0: Sendiri Lagi, gezongen door Oscar Harrison en voor de Blue Diamonds met Kete Deje de Kere.
1: Zo, ja, praat wel Indisch hoor, zo.
0: Nou, ik heb het even gauw fonetisch opgeschreven.
1: Moet je niet verraaien.
0: Een volgende is gelukkig wat makkelijker om uit te spreken. Daar straks heeft u hem alleen gehoord en dan was het ook sowieso de leadzanger van deze band.

0: Proso Radio. Internet Radio.
1: Wakto Pontang, Paddy, Blue Diamonds en daarvoor Little Bird van de Tillman Brothers. Ach, dit vind ik ook zo'n mooi nummer, maar ik wist eigenlijk niet dat er ook bij gezongen werd. Bij deze wel.

0: Rozo Radio.
1: Dat is een lekker plaatje.
2: Ja, dat was een medley van Nick McKenzie, gezongen door Jack Jersey. Daarvoor Silvery Moon en gezongen door Emin Song. We krijgen deze komt straks nog een keertje terug. Het is een selectie. Geen George Baker selectie, maar een andere.
3: Geen plastic beker selectie.
2: Nee.

Waarom huil je nog, Nona Manise? Gezongen door Rosie en Andres. Daarvoor Jim en Eve Selectionment, I'll Be Yours. Nou, ik ga ze vast weer oefenen voor de volgende titel. En een beetje onze rode draad eigenlijk vanmiddag. Trouwens, ja, wel meerdere. Ze komen toch iedere keer terug in het programma In de Mood voor. En deze keer Indo Rock.

0: zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.
2: Yo te amo Maria, gezongen door Andy Tillman. En daarvoor dacht van, hé, heb ik deze niet al eerder gehoord? Jawel. En als u deze middag goed luistert, dan hoor u hem waarschijnlijk nog een keer. En dan is het de vraag, welk nummer was het en hoeveel keer?
3: Nou, en de hoofdprijs is?
2: En de hoofdprijs is de eieren.
3: Van het nieuws.
2: Van het nieuws.
3: Ja, waar hebben we het weer over? Ja.
2: Nou, volgens het nummer mij... werd in ieder geval gezongen door Jack Jersey. Menkapa kau min nangis.
3: En je bent er natuurlijk achter, het is gewoon weer maandag.
2: Het is weer maandag, ja.
3: Ja.
2: En deze, oh, die vind ik...

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuis-overleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen, dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al en ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In de ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Dit is In The Mood met Mieke en Arie.

0: Wat een heerlijke stem en een heerlijke muziek van Jack Jersey in The Still of the Night. Daarvoor Anneke Grunlo met Nina Bobo. Het is tijd voor ons zorgmomentje. Ter gelegenheid van Nationale Ouderendag organiseert Take 5 op 4-5... Nee, ik zeg het niet goed. Ter gelegenheid van Nationale Ouderendag organiseert Take 5... Wacht, op 4 oktober een speciaal voorleesmoment voor ouderen. De voorleeskoffie. Geniet van een gratis kopje koffie of thee en luister naar het verhaal dat speciaal voor deze dag wordt geschreven door schrijver Wim Daniels. In Take 5 wordt het verhaal voorgelezen door Carolina Bliemen van de Bussel. Ze zal het verhaal voorlezen, maar ook vertellen over het theater. U bent om 2 uur welkom om te genieten van het verhaal. De Bunthof en de bibliotheek in Oosterheide zijn verhuisd naar Beneluxweg 37. En u wordt ook daar uitgenodigd om een kijkje te nemen naar de nieuwe locatie en te luisteren naar het verhaal van Wim Daniels. En wordt voorgelezen om 10:30, ook 4 oktober, onder het genot van een kopje koffie. Deelname is gratis. Wel graag even aanmelden via www.take5.nl/, dat is een streepje bovenhoog beneden laag, activiteiten of in de bibliotheek zelf. Het is een mooie dag om samen te komen en te genieten van goed gezelschap en een mooi verhaal. Want ouder worden doe je samen en doe je ook mee. Nou, dus het is 4 oktober om 2 uur in Take 5. En om 10:30 is het op de nieuwe locatie van de Bunthof en de bibliotheek Beneluxweg 37. Maar u moet zich wel eventjes aanmelden in de bibliotheek zelf of via de site www.take5.nl/activiteiten. Nou, ik zou zeggen, heeft u daar oren naar? Dan zou ik zeker gaan luisteren. We gaan verder met ons... Arie zit te lachen.
1: Ja, ja, ik vond
0: het
1: oren...
0: wel een leuke woordspeling.
1: Ja, ik heb mijn oren helemaal open. Ik ben vol in aandacht. En in één keer heb ik geen oren meer. Ja, ik snap er helemaal niks meer van. Maar je moet er wel even naartoe. Ja, naar de Beneluxweg. Zeker, of naar Take 5.
0: Zeker weten. Lekker gezellig samen. En dan waarschijnlijk een heel mooi verhaal. U kunt nog luisteren tot aan de klok van 3 uur. Als u dat al niet doet. Op www.rozenradio.nl. Naar het programma In de Moed. Deze keer Indo Rock. En dan gaan we snel mee verder.

0: Blijf ook zo'n lekker nummer, net zoals Ramona. Blue Diamonds, daarvoor Hello Walls, Jim en Eve Selection. Nou, we hebben al gezegd, een beetje rode draad. Samen eigenlijk met Andy. En daar is die weer.
1: Wie?
0: Deze.
1: Oh.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Terken aan een

0: Als u goed geluisterd heeft, dan hoort u wel waar we over de grens zijn. South of the Border, Down Mexico Way. Gezongen door de Blue Diamonds. En daarvoor Viva Mexico, Jack Jersey. En ja, zoals ik al zei, de rode draad. Dus wat krijg je dan? Dan komt hij gewoon nog een keer.
1: Ja, dat het niet rijk is.
0: Ja.

I Can't Forget You, gezongen door Annie Tillman. Nou, dat zullen we jou ook niet gauw doen. Daarvoor Jack Jersey, Papa Was a Poor Man. We hebben al een klein beetje een soort orkest gehad, helemaal aan het begin. Maar dit is andere koek.

0: Blue Brown Eyed Lady, Jack Jersey en Marin Jong de Ramai Ramai, George the Fretters en Kronjong Orkest.
1: Ik ben altijd blij dat hij zingt, Jack Jersey.
0: Ja, hè?
1: Anders komt hij niet uit zijn woorden.
0: Is dat zo?
1: Nou, hij stottert. Oh. Ja, nou niet
0: ja,
1: meer.
0: Ja, nou niet meer natuurlijk.
1: Maar die stotterde inderdaad, ja.
0: Oké, okay. Ja. Oh, dat wist ik niet.
1: Heb je van nee, ja? Helaas. En dan gaat hij zingen, dat gaat goed.
0: Oh. Raar, maar daar kom je ver mee.
1: Heel ver.
0: Miss Montreal.
1: Doet er ook, ja.
0: Dat bedoel ik.
1: Heerlijk.
0: Fransje Bauer. Nee, helemaal goed.
1: Ik ga
0: waarschijnlijk als je stottert en je zingt, heb je er geen last van.
1: Ja, maar hoe kan dat? Gaan we onderzoeken.
0: Dat weet ik niet.
1: Gaan we onderzoeken. Oh, we krijgen weer zo'n lekkere titel.
0: Ja, hè? Fijn,
1: ja,
0: hè?
1: Speciaal voor jou.
0: Voor mij.

0: Ik maak geen sluipreclame, maar zo heet het nummer nou eenmaal. Jumbo van de Black Arrows.
1: Bestonden die al in 1962?
0: Nee.
1: Nee toch?
0: Nee.
1: Dan is het geen reclame.
0: Nee, maar ja, goed, ik noem wel zijn
1: naam.
0: Daarvoor Waktu Ponton Padi de Ambonina Serenades.
1: Dia.
0: Dia. Nou, we hebben net de Black Arrows gehad. En dan krijgen we nou de Black Devils.

0: Tony and his Magic Rhythms, You Are My Sunshine. En daarvoor Rayvon, The Black Devils. We mogen gelukkig lekker nog eventjes genieten van de Indo-rock.
1: Ja, we gaan de hoofdprijs zo uitdelen.
0: Ja.

0: Ja, helaas, het zit er weer op. We hoorden zojuist nog Roos in Andres, Vaarwel Mijn Droomland, Indo Rock Live aan Germany van de Rubens. En de vraag van deze middag, hoeveel keer hebben we dit nummer gehoord? Waarom huil je toch nog naar Manies? Gezongen door de Blue Diamonds, door Roos in Andres en door Jack Jersey.
1: Ja,
0: maar dan op zijn Indonesisch.
1: Je kunt de prijsvraag doorbellen naar 06-123-4567.
0: Bedankt voor het luisteren. Fijne week nog en hopelijk tot volgende week maandagmiddag. En Arie natuurlijk bedankt voor de gezelligheid.
1: Jij voor de presentatie en de samenstelling. En wij zeggen tot volgende week.
0: Doei.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens de politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Eerst werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld. Dat ging Hubert Bruls wat te snel gaan, zei hij. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
3: Uur na uur.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof van Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandschef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTV Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder, op het EK van 2021, al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Tot zover.

namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More hier bij Rozen Radio. De komende twee uur ben ik weer bij met een hele hoop lekkere muziek uit grijze verleden. En we gaan ze allemaal in kriskast doorheen draaien. En we begonnen met een ontzettend lekker nummer van Kid Rock. Ja, het blijft leuk, hè? All summer long. My sweet home Alabama zit erin verwerkt. Ik zal bij de meezingers ook nog wel eventjes de Nederlandse versie van deze draaien, want die moet ik stiekem toch ook ieder jaar draaien. Voor de rest natuurlijk dus straks rond de klok van 3:30 twee meezingers. We hebben nieuwe muziek, we hebben oude muziek, we gooien het allemaal weer op de een grote berg en we gaan het lekker draaien. Maar wat ik al zei, ook nieuwe muziek. Op Facebook in ieder geval, sowieso Jolanda en Linda. Maar je kan me natuurlijk ook altijd eventjes benaderen. Via de chat van Rozen Radio. En ik zie dat Rick daar zit, dus goedemiddag Rick. En mocht je natuurlijk nog een verzoekplaat hebben, geef hem even door. Ik draai hem gewoon met plezier voor je. Maakt niet uit wat het is. Maar goed, ik had het over nieuwe muziek. En een zangeres die ik in de jaren 90, begin jaren 90 leerde kennen. En toen was ik weg van een plaat van haar. En die heette Heel Lekker Beest. Maar ze heeft een nieuwe single uit. Ze komt uit België. Single uit Smeek Maar Niet Om Mij.

Het is een nieuwe single van Isabelle A. Die heet Smeek maar niet op mij. Nou, dan gaan we dat niet doen, toch? Nee. Maar ja, goed, van de andere kant, wat een goede plaat heeft ze uitgebracht. Kijk, ik had het over die andere single. Zullen we die ook even doen? Dan zullen we dan even mijn favoriete Isabelle A. single doen. Ja, dan hoor je gelijk hoe ze veranderd is in haar stijlen, mocht je haar niet kennen. En dan ik ga hem gewoon even bijpakken, want ik had hem eigenlijk helemaal niet voor mijn neus staan. Maar ik pak hem er gewoon even bij, want dat is, dan moet je even altijd, dat heet graaien, Dave. Dat heet snel graaien. En dan snel, nog sneller. En dan heb je hem gevonden. Dit is mijn favoriete plaat ooit van Isabelle A. Maar ik moet toch even...

weet je wat het punt is? Dan zaten het van die plaatjes in, die wil je gewoon meeblaren. Dan heb ik er uiteindelijk al helemaal te warm van. Maar ja, goed, je hoorde dus de Ozone en Drago staat in thee. Dit werd de hitversie van dit nummer Drago staat in thee. Want er zijn verschillende versies van. Maar dit werd toch echt wel de hitversie. En daarvoor, ik kreeg van Rick al een dingetje.

0: En dan is de dame totally hot, hè? Heb je er wel eens over nagedacht? Dan is de dame echt... I'm totally hot. Ja, ik weet het niet hoor, maar heb je... Ik zit wel eens te denken van... Hoe kun je jezelf totally hot noemen? Ja, het zal zijn hoor, maar... Dan heb je het meer het feit dat het gewoon te warm is voor bepaalde dingen. Ja, en dan wil je even gewoon helemaal uitblazen. Ik denk het wel, ja.
1: Barcelona, 5 degrees, rain.
0: Ja, dat trouwens ook nog cool in de gangen. Too hot.
1: High winds and rain. Budapest, minus 6 degrees and blizzards.
0: En dan hebben we in Nederland al wat onweer gehad, maar dat was
1: 4 degrees,
0: meer richting
1: and rain.
0: De kanten daar, richting Friesland, Groningen, etc. Overijssel.
2: Sitting in my room, all alone, with memories of you in my heart.
1: 2 degrees fog.
2: The man on the radio says the weather is terrible all over the world. And I feel so sad because I remember the summer we shared.
0: Dit zijn Kiki en Pearly.
2: Patrick, mon chéri, summer is over. The radio says it also rains in Cannes, where we had such a beautiful time too.

0: Stockholm.
1: Stockholm, ja. Maar wat dan in Stockholm? Ja, nog heel veel meer. Maar ja, de summer is over, zegt ze dan. Nou, die moet ook beginnen in Nederland. Maar ja, we hebben al heel wat zomer gehad. En ja, het loopt hier in de studio op dit moment bij mij ook de straaltjes van mijn rug af. En dat is teken dat het echt warm is. Want normaal gezien ben ik niet zo'n hele grote. Dat je zegt zo wel, auw, ik... Ja, je snapt wat ik bedoel. Dat ik heel erg zweet. Maar in dit geval, ja, het loopt in straaltjes van mijn rug af. Zo noemen ze dat toch? Ja, ik dacht het wel, hè? Ja, het loopt in straaltjes van mijn rug af. Maar ja, goed, dat... Kijkend naar de tijd, dan is het nu hoog nodig tijd voor die twee meezingers. Eigenlijk is het al ruim over half geweest. Dus ja, dan moet dat ook wel gebeuren. Okay. Trouwens, Kiki en Pearly komt het 77. Oh. En Patrick Moncherry. Gaat over een zomerliefde. En dan ben je maar één ding. Dan ben je een toerist in paradijs.

Ik had gezegd dat ik hem zou draaien. Dus ja, ik had zoiets van, dat draai ik door de Nederlandse versie. Kid B en Martin van der Sarre. En Una Paloma Blanca heel de zomer lang. En ja, George Baker zingt ook op deze plaat mee. En daarvan natuurlijk ook nog Toeristenparadijs en de meezingers. En zo lekker romantisch, zo lekker zwoel die plaat. Even lekker meegenieten. Lekker tot je laten komen. Ja, heerlijk. Rob de Nijs in Toeristenparadijs. Maar ja, dan ben je op het strand en dan ben je aan het stranden. De zand tussen je benen en dan denk je van een beachbaby. Kun je op meerdere manieren opvatten.

Wat heeft die man een aardige, goede stem eigenlijk en heel herkenbaar. Dat mis ik tegenwoordig een beetje bij alle stemmen. Denk zo van, oh ja. Qua stemmen lijken stemmen tegenwoordig een beetje veel op elkaar. In de Nederlandse weer, een Nederlandse zeker. Je weet nooit of dat het van Estien is, Maan is of Mo is of ga ze maar door. Ja, dan, en bij dit dat herken je onmiddellijk dat het Demis Roussos was. Oftewel man met tent inderdaad. Ja, dat maakt het wel mooi. En daarvoor ook nog Beach Baby van First Class. Even echt uitrusten nu. Het is John Denver. En Sunshine. On my shoulder.

kan deze man toch mooi zingen eigenlijk. Hij heeft aardig wat mooie platen gemaakt, hoor, deze man. Ik vind dit zo mooi. En deze man heeft zoveel mooie dingen gemaakt. Helaas niet meer onder ons, maar dat tezijde. Maar ja, goed. Wel een aantal hele mooie platen achtergelaten. Santjana Marjolder, dus van John Denver. Even de countrywereld in. Dat doe ik niet zo heel vaak. Maar in dit geval had ik zoiets van, ja, hij past gewoon perfect bij de tijd van het jaar. En de warmte buiten. Want het is natuurlijk voor heel veel mensen is het... Zeker ook voor oudere mensen, die hebben er natuurlijk best wel veel last van als het zo warm is. En dan, ja, dan komt de warmte komt tot je en dan is het gewoon zo. Dus ja, een beetje verkoeling dan hoort er wel bij. En dan kan muziek ook wel eens... Nog eentje. Tot aan het nieuws. Ja, iets kort misschien. Marianne Faithfull, tot zo!

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. Tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

I won't let the sun go down on me van Nick Kershaw van deze aflevering. Deel 2 wel te verstaan natuurlijk van het is zaterdag 30 mei alweer van het jaar 2026. Welkom terug bij op deze zaterdag Saturday's Music and More. Tot 3 uur ben ik erbij vanuit een bloedhete studio. Maar toch maar een beetje verkoelende zomerplaatjes en zo laten horen aan je. Over zomerplaten gesproken trouwens. Ik heb een nieuwe plaat binnengekregen van een band en die heet Amber Hotel. No Plan, zei het nummer. En ja, soms moet je dat met die warmte wel eens hebben. Maar hij is wel goed, deze plaat. Ik hoorde hem voor het eerst, dacht, oeh, dit is wel lekker, dit. Luister maar eens heel goed. Amber Hotel heet hij. Tenminste, zit hij goed. Doet een beetje denken aan The Cure. Op bepaalde punten. Een beetje die New Wave-stijl. Maar dan in een nieuw jasje.

Ja, ik kon hem niet laten. Tommy Cash hoorde je. En hij paste zo lekker in de vloei van die vorige plaat. Ja, lekker fout wordt hier geroepen door Rick. Nou ja, goed, Rick, kijk maar even op onze onze WhatsApp. Dan fouter kan, geloof ik niet. Tommy Cash is van het Songfestival van vorig jaar trouwens. En van 2 jaar geleden volgens mij al zelfs. En ja goed, het Mi Amore. Een espresso, macchiato. En dat is van even. En daarvoor ook nog Amber Hotel, past de perfecte deze plaat erachteraan. Dus ja, ik had zoiets van, dan moet je het maar kunnen ook. Een nieuwe compleet vergeten single die wel in de Nederlandse hitlijsten stond.

I'm on fire. Nou ja, goed, als je buiten loopt en je bent flink verbrand, dan denk je inderdaad van I'm on fire. Ja, ja, dat denk je wel. En daarvoor ook nog natuurlijk Katrina and the Waves en Sun Street. Ja, jongens. En als het dan zo warm is, dan wil je eigenlijk verkoeling hebben. En dan wil je bijvoorbeeld naar een bad of zo. Of lekker genieten van een watertje hier en daar.

Soms zeg ik wel eens, kun je niet altijd vertrouwen helemaal op apparaten. Want deze had zoiets van, ik moet een begin hebben van dit nummer. En dan ga ik zelf maar als een vast starten. Terwijl hij dat absoluut niet had moeten doen. Begin namelijk van dit nummer moet zo klinken. Tenminste, als hij wil. Want kijk, dat zal de, ik denk dat het de warmte is. Had er zo moeten klinken, hè. Tiziano Ferro trouwens, was in nummer 1 in 2002 in Nederland. Perdono. Zo moet hij dus klinken, die plaat aan het begin. Maar ja, je kreeg dus de helft van het nummer. Ja, dat is erg geweldig. Ja, Dave? Ja, ik denk nog steeds dat het de warmte is. Ja, ik denk dat het daarom gaat. Dan word ik nog Wham en Club Tropicana uit de jaren 80. En blijven we nog even in de jaren 80 hangen. Met een dame die ook al degelijk een van de A's was van ABBA. Ja. Want ABBA was eigenlijk

0: Agnieta, die je nu hoort, Benny, Björn en Annie Fried. Je hoort nou Agnieta Valskog. Dit is The Heat Is On. Ja, dat kun je wel zeggen.
1: Ja.
0: En zometeen hebben we de twee meezingers. Ah. Waarvan er één ook al duidelijk over zon, zomer en zee. Ja.

Terug naar 1984 met Agnetha Falskog. Wat ik al zei, ze zat ooit in ABBA. Ja, the heat is on. Ja goed, dat klopt ook wel een beetje. Ja, dat the heat is on is. Ja, dan is het nu hoog naar de tijd voor die twee meezingers. Zometeen K3. En die vond ik ook al toepasselijk bij deze tijd. Maar ja goed, in de twee meezingers alle twee Nederlandstalige platen. En ineens moest ik ook aan deze denken. De zon, de zee. Hier is bijzetten op deze zaterdag. 2:30 alweer. En neem er gewoon een ijsje bij of een lekker koel drankje of zo. Laat je lekker meesleuren.

Het is maar goed dat het niet zo, dat het mijn microfoon niet zo heel hard stond dat ik het mee aan het blaren was. Want dit was echt vals, Dave. Dit was echt vals. En ik zag een stuiterende Jolanda. Dus ja, ik had zoiets van, nou ja, Jolanda was aan de... Jolanda, die vond het ook helemaal leuk, deze liefdeskapitein van K3. Dus ja, je hoorde K3 trouwens. En daarvoor hoorde je ook nog de zondezij van de BZN. Doen we dan nog één K3'tje?

En toen had hij iets moeten instarten en dat deed hij niet. Dat is leuk. Ik voel me plots weer zo. Oh ja, lele. Ja, laat ik het maar niet doen, nee. Want eigenlijk, ik had zoiets van, nou, als we dan toch bezig zijn, dan hoort deze er ook al bij. Die moest instarten.

ja, en dan komen de verzoekplaatjes binnen. En dan moet ik ineens een verzoekplaatje draaien. Ook nog voor Linda van Jolanda. En dat moest ook nog iets van K3 zijn. Nou goed, dat doen we dan nog maar even dan nog, toch? Kinderen voor Kinderen hoorde je trouwens. En Op een Onbewoond Eiland. Nou ja, als we er dan toch bezig zijn. Ja, dan doen we ook Rob maar even achteraan. Huis in de Zon. Ook dat nog.

0: Dat huis in de zon. Oh, jongens toch. Heb je er wel eens over nagedacht dat een huis in de zon best lekker is? Ja, ja. Ik had trouwens zin nog even in iets rachbaars. En, want we zijn aan het einde, bijna aan het einde van de aflevering. En dan weet je, dan moet ik altijd nog iets rachbaars draaien. En ik had echt zoiets van, weet je... Ik ga hem gewoon doen. Ik ga deze gewoon draaien tot aan het nieuws. Kan mij wat schelen. Deze ga ik gewoon draaien aan het nieuws. Van de ene kant past die, van de andere kant past die niet. Rob de Nijs trouwens, een huis in de zon. En natuurlijk niet te vergeten ook nog draaiden we K3 met Kuma Kumaye. En hij zat weer heel mooi in elkaar, over, zei Jolanda. Nou, dankjewel Jolanda. Ja, het gaat goed. Ondanks de hit hier in de studio gaat het nog steeds goed eigenlijk. Dat gewoon spontaan aan elkaar hasselt. Ik kon ook trouwens fout gaan hoor, bij Tiziano Ferrer bijvoorbeeld, maar dat is harder. Nou, tot aan het nieuws. Deze.
1: Won't tell your story.
0: Nog even raken. No, no, no. Ik ga je bedanken voor het luisteren. En tot maandag.
1: Exactly
0: of tot dinsdag.
1: Exactly small.
0: En anders volgende week zaterdag.
1: 4-2-3-9-56. You can say she got it.
0: Straks veel plezier bij de non-stop muziek en natuurlijk bij de andere programma's van Rozen Radio. Maandagavond ben ik er weer met een nieuwe aflevering. En ik zou zeggen...

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en Ja21 nodig. Hoewel Ja21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogeheten mom of dadfluencers als 4D-model worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wijzen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het
2: uur na uur.

0: microfoon.
1: Oh, nou maar nou wel.
0: Ja, nu wel.
1: Ja, nu zijn we door. Ja, het was even stil. Sorry jongens. Ja. Kan gebeuren.
0: Ja, precies. Ik denk al, ik zie geen lampen branden. En dan zit je wel te praten. Dat is natuurlijk hartstikke grappig en leuk. Maar dan kan ik het alleen maar horen.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, dat vind je toch ook fijn?
0: Tuurlijk, uiteraard vind ik dat ook fijn. Alleen de luisteraars wat minder, denk ik.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja,
1: misschien hebben die wel breek de stilte. Ja, zou kunnen natuurlijk.
0: Ja, nou ja, precies. Het zou ook kunnen. Ik zet mijn koptelefoon eens even op. Want ik was hier bezig met koffie te halen en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, we hadden ook nog...
0: En ja, toen ga ik in gesprek en toen was het...
1: We hadden ook nog visite. Visite. Een huis vol visite, ja. Hadden we ook nog. Linda, Jolanda zit op de chat. Linda is er even niet bij, want die moest nog even wat bij dochters doen. En
0: ja,
1: Rob zit op de chat en Mieke zit er ook. Dus een hele goede avond allemaal.
0: God, zeker. Ja. En dat hier allemaal bij Sounds and Visions.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja. Dat was hem, Kees.
0: Ja, precies, dat was hem. Ik denk, nou, doe het nou eventjes, want jij zit met allerlei dingen te priemelen en te prutsen. En dan kan ik het even tussendoor zeggen. En,
1: klopt.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ja, precies. Dan kan ik gaan friemelen.
0: Ja. Ja, je kan gaan friemelen en prutsen en dat soort dingen allemaal.
1: Oh, dus. Er had iemand gelijk paniek. Valt weg, wat is dat? Dat was die Jolanda, die was gelijk in paniek.
0: Ja, waarmee?
1: Ja, nou, die hoorde jouw erotische stem niet.
0: Dus mijn erotische stem? Oh, is dat het?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik ben er nooit voor gevraagd eigenlijk, voor erotische stemmen en dat soort dingen allemaal. Ik wil het niet ook.
1: Oh, ze zat met haar handen in de afwassop. En dan met een erotische stem. Oh, nee.
0: Ja, ik kom er niet op, hè. Jij vertelt het, dus het zal waar zijn. Even een mooie trui aan trouwens.
1: Dat is mijn...
0: Laten we over het andere...
1: Die heb ik al zo vaak aangehad.
0: Ja, dat weet ik, maar die vind ik nog steeds leuk. Die spaarde ik vroeger.
1: Ik heb er iets
0: wat erop staat.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, daar was ik fan van.
1: Nou, moet je kijken.
0: En nog steeds wel een klein beetje. Ik hou wel van de uitspraken die meneer De Poel doet.
1: Ja.
0: Ik vind dat wel geinig. Ik vind dat leuk.
1: Oh, dan wordt er hier gezegd afdrogen en dag opnieuw opstarten.
0: Ja, dat vind ik ook. Dat is wel een goeie eigenlijk, eerlijk gezegd. Moet de tijd ook teruggedraaid worden? Want anders beginnen we te laat.
1: Afdrogen en opnieuw opstarten. Ja, dan moet jij zeggen, moet de tijd teruggedraaid worden. Oh, dit gaat echt helemaal nergens meer over.
0: Nee, dat gaat nergens meer over. Laten we gewoon verder gaan met het programma.
1: Ik heb mijn poetraai aan. Een van mijn poetraaien, Rob. Wil je niet de poetraai?
0: Ja, precies.
1: Ja, stop kletsen en begin. Nou, we zijn toch begonnen, Mieke? Dit is toch beginnen?
0: Nou, ik vind dat Mieke wel gelijk heeft.
1: Cameron Whitcomb al hier. King of Fear.
0: Ik krijg een appje van Jolanda. Die zegt, gaat helemaal fout. Ja, nee, dat klopt.
1: Ja, dat komt door de afwas en de dingen.
0: Ja,
1: Mieke zegt, een trui met dit weer? Nou, het is hier niet bepaald warm buitenom, Mieke. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar
0: het regent hier.
1: Het regent hier en het is hier niet bepaald warm. Dus dan is een trui wel fijn, hoor. Ja, dan is iets met lange mouwen wel fijn.
0: Nou, ik heb een korte mouw aan, hoor. Ik vind het warm hier zo. Het is altijd heel warm.
1: Ja. Nou, we gaan maar even naar het parkje dan. Een biertje en een vrienden.
0: Ja, laten we dat doen. Ja. Gezellig. Maar niet met dit weer natuurlijk, in het parkje.
1: Nee, precies.
0: Of er moet een onderdak zijn. Dat is misschien nog gezellig.
1: Ja, Mark Floor, zit er weer doorheen.
0: Ja, dat is waar. Sorry, hoor. Dit is Mark Floor. Ja, en sneller.
1: Ja, zeg dat even tegen Mark. Sorry.
0: Sorry.
1: Sorry. Ja, sorry.
0: Tot de volgende keer. Biertje.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ja, de Bebe Rexha samen met David Guetta. En Sad Girls, ja, ze hadden er beter Bad Girls van kunnen maken. Dat was volgens mij een betere titel geweest. Maar ja, goed, dat is persoonlijk hoor, bij deze plaat. Weet jij...
1: Nou, dat had misschien inderdaad wel beter geweest. Want ja, het is in ieder geval van David Guetta, inderdaad. En Bebe Rexha. Nee. Het heet Sad Girls, maar ik snap het niet. Want het klinkt best wel vrolijk eigenlijk, eerlijk gezegd.
0: Ah, maar Kees, deze dame is natuurlijk best wel een bad girl, heb ik volgens mij.
1: Ja, idee. Dat wel. Dat zonder meer.
0: Hé, hey, maar misschien iets heel anders, hè?
1: Ja.
0: Weet je wie er pas een goede plaat heeft uitgebracht?
1: Nee.
0: Spik Splinter nieuw. K3.
1: Ja, oh ja.
0: Oh, hij is lekker.
1: Ja. Ja, K3 heeft ook een plaat met wat andere mensen ook nog uitgebracht.
0: Nee, die niet. Nee, die heb ik het niet over. Ik heb het echt over een nieuwe single.
1: Echt?
0: Die heet De Zomer van Oya Lele. En hij is echt geniaal goed. Ja. Hij is echt geniaal.
1: Studio 100 heeft een keer wat goed gedaan. Begrijp je dan?
0: Nou ja, Studio 100 heeft wel vaker iets goed gedaan. Want alle oude K3-nummers zijn geniaal.
1: En ja, zelfs die van Kabouter Plop.
0: Ja, en Piet Piraat.
1: En Piet Piraat.
0: En Megamindy.
1: En Megamindy. Ook, ja.
0: Ja, en dan heb je ook nog die twee clowntjes. Ja, daar zit maar al helemaal niet over hebben. Maar in ieder geval, maar K3, die hebben echt, nee, zonder gekheid, ze hebben een nieuwe plaat uit. En echt waar, die meen ik serieus. Die is echt
1: ja, volgens
0: goed.
1: Mij zijn ze toch aan een nieuw album bezig, of?
0: Ja, alleen ik was dus, ik vond die met Donnie dus helemaal niks. Vond ik echt troep. Maar Jolanda was het helemaal met me eens. Dus dat gewoon een goede plaat is. Dus, ja.
1: Ik heb het niet gehoord. Ik moet vaker naar de radio luisteren, neem ik aan.
0: Ja, nou ja, je had naar mij moeten luisteren afgelopen zaterdag, want ik heb me gedraaid. Dus,
1: Nou, ik heb wel eventjes aangehad en ik heb gelijk weer uitgezet. Waarom weet ik niet, want ik had veel te doen. Dus, vandaar.
0: Ja.
1: Ik denk, hey, hij
0: dus
1: is er weer.
0: Zet je hem maar uit, hè. Ja,
1: sorry daarvoor. Ja.
0: Daar heb je hem weer. Ja, sorry.
1: Ja!
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Dus en dan... oké. Okay. Ik weet genoeg. Dan zet hij hem weer uit de radio. Hè?
1: Ja, precies. Nogmaals, sorry.
0: Ilse Lange dan maar.
1: Doe maar.
0: Dit is Something Good.

0: dat was Mello, Alex Warren.
1: Ja, dat klopt. Met Passenger.
0: Ja. Voel jij jezelf dan ook een soort passenger of niet?
1: Als ik met iemand meereis, zonder meer.
0: Ja, een passagier.
1: Ja, precies. Dan ben ik daar een passagier van. Komt niet veel voor. Ik rij meestal zelf.
0: Nu nog eventjes een lekkere nieuwe plaat van Taylor Swift. Trouwens, voor Passenger hoorde je ook nog Ilse de Lange en Something Good. En ik weet dat je die draait voor Jolanda. Dat weet ik gewoon 100% zeker.
1: Taylor Swift?
0: Nee, Jolanda. Ilse.
1: Ilse, ja, zeker. Ja, dat weet ik. We hebben al weer meer wat dingetjes uitgewisseld. Dat ze een leuke plaat vond. En ik vond ook weer wel dat Ilse de Lange, dat het lang geleden was dat ze iets leuks uitbracht. Of ja, het was echt een tijd geleden dat ze iets uitgebracht heeft.
0: Klopt. Taylor Swift nu met haar nieuwe single.

0: Ik vind hem leuk, deze. Ik vind hem zo lekker, deze plaat.
1: Ja, K3ND.
0: Nou, ik kan hem compleet meezingen, deze plaat. Nee, begin tot het eind.
1: Ja, nee, dat kun je, van kinderen kun je dat ook allemaal. Dus,
0: ja, maar dit is een nieuwe plaat van K3. En dan is het dan, en dat ik hem dan al gelijk mee kan zingen, is bij mij...
1: Gezellig, toch?
0: Dat is dan best wel snel, eigenlijk.
1: Ja, dat doe je goed, jongen.
0: Love it, deze plaat.
1: Ja, dat doe je heel goed. Ja, dat vind ik zelf,
0: dit
1: persoonlijk.
0: Dit zijn van die dingetjes waar die ik gewoon... Ik vind dit geweldig. Ik vind dit zo grappig.
1: Nou, het is een lekkere zomerrit.
0: Dit moet de zomerrit van België worden. Kijk, zij hebben ieder jaar een zomerrit. Een dame die op latere leeftijd nog een zomerhit kreeg ineens in België, is helaas niet meer onder ons.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is Maggie Thermans.
1: Ja, dat klopt. Inderdaad. Dat is heel snel gegaan met haar. Helaas.
0: Ja, en die had dus ook die heeft zelfs ook een zomerrit gehad toen in...
1: ja, ik kan me nog wel herinneren.
0: Een Belgische zomerrit.
1: Ja, klopt. Dus dat is helemaal waar. Dus,
0: helaas niet meer onder ons. Jammer genoeg.
1: Klopt.
0: Maar goed, Kees. Tijd voor het...
1: Voor het thema weer. Ja, de nummer 1 hits uit de jaren 80. Ik ben niet verder gekomen dan 84 en 85. Er waren zoveel nummer 1 hits in die jaren. Ik kon moeilijke keuze maken, dat zonder meer. Omdat ze allemaal wel iets hadden. Maar dat betekent wel dat we nog 2 keer verder moeten met hetzelfde.
0: Ik dacht nog 10 keer verder.
1: Als jij dat wil, dan kan het ook.
0: Nou, we kunnen ook de jaren 90 doen natuurlijk dan, hè?
1: Nou, laten we daar even mee wachten. Hè? Dan even weer wat nieuws, want dan weer even wat anders. Anders
0: mag
1: het hetzelfde. Dat mag wel. Maar
0: dan moet dat niet hetzelfde, want de jaren 90 is heel anders dan de jaren 80.
1: Dat klopt, maar ik ga dat toch niet doen. Ik ga er iets tussendoor doen, in ieder geval. Anders dan blijven we hiermee bezig. En ik vind het leuk, maar zijn ook andere leuke dingen.
0: Ja, dat is waar, maar dat is met alles.
1: Ja, dat is waar, daarom.
0: Uit die lijst! Wham! En wat was het ook alweer?
1: Wake me up, before you go.
0: Oké, Kees.

0: I want to break free. Weet je, dan zie ik Kees al thuis. En dan zie ik Kees met die stofzuiger en in zijn blote bast. En die zie ik dan in een rokje en dan door de huiskamer heen.
1: Ja, met de pruik op. Ja, tuurlijk, uiteraard.
0: Ja, dat zie ik dan helemaal voor me.
1: Ja, dan moet ik wel mijn snor weer laten groeien, dat dan wel.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Ja.
1: Want dat hadden de heren toen destijds ook. Die hadden allemaal snor. Ja. Over het algemeen.
0: Ja, dat...
1: Sowieso Freddy.
0: Freddy inderdaad. En dat was ook een beetje, en dat werd ook wel eens vroeger een porno-snor genoemd. Want Freddy had wel een beetje een porno-snor, hoor.
1: Ja?
0: Ja, vond ik wel. Ik vond wel dat Freddy een porno-snor had. Dat noemden ze, dat noemen ze zo, hè?
1: Oh, dat is dat zo? Ik had er zo een. Zo. Ongeveer.
0: Ja, ik snap sowieso snorren niet.
1: Nee, ja, ik heb hem ook weggedaan. Ik heb hem verkocht.
0: Oh, vandaar dat jij je huis kon kopen natuurlijk. Ja,
1: ja precies, daarom.
0: Het,
1: ja. Ja, heel ja. Grote prijs voor gevraagd. En nog gekregen ook.
0: Ja, aha.
1: Dus vandaar. Ja. Klopt helemaal. Dus
0: Tijd voor meer dus uit het lijstje.
1: Wat zegt u?
0: Ik zei tijd voor meer uit het lijstje.
1: Nou, zeker weten. Ja, het doet me een beetje denken aan buiten als ik nu naar buiten kijk. Alleen, het is geen paarse regen.
0: Nou, dat hoop ik niet. Want als er paarse regen viel, zit er een chemisch goedje in. En dan
1: waarschijnlijk wel.
0: Ja, en dat wil je dan weer niet op je lichaam hebben.
1: Prins heeft er wel over gezongen, samen met de Revolution. Toen die tijd.
0: Kwam uit de film trouwens ook. De soundtrack voor een film, Purple Rain.
1: Klopt. Het was 84.
0: En zometeen een plaat met een hele clip. Ja.
1: Ja.
0: Laat het daar maar ophouden.

0: The Golden Earring and When the Lady Smiles. Ja, ik blijf het zeggen. Ik vond de videoclip helemaal niks.
1: Nee, dat klopt. Dat kan me ook nog wel herinneren. Ik vond de plaat eigenlijk toen op dat moment ook helemaal niet zo erg verschrikkelijk mooi. Maar hij heeft toch wel een nummer 1 gehaald. En vandaar dat het tussen staat.
0: En niet alleen in Nederland.
1: Precies, dat bedoel ik. Dus vandaar dat ik hem er wel tussen heb gezet. En vond ook dat hij thuis hoorde.
0: In verschillende landen zelfs, onder andere in Amerika.
1: Ja, toen waren ze daar druk aan toeren.
0: Nou, de meest populaire platen in Amerika van Golden Earring zijn Radar Love en Twilight Zone geweest.
1: Ja.
0: Dat wel.
1: Ja.
0: Dat dan weer helemaal wel. Maar goed, tijd nu voor iets heel anders. Want je had wel nog een keer, Bowie en Queen erin staan, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe zit dat?
1: Omdat deze ook nummer 1 was.
0: Oh, dan zullen we hem dan maar draaien?
1: Tuurlijk, uiteraard. Het is Under Pressure.
0: Volgens mij begon ik vorige week ook al Ice Ice Baby te zingen. Want volgens mij stond hij er vorige week ook in.
1: Dat kan eigenlijk niet, want dit is van 84. Ice Baby. En toen kwam we tot 33.
0: Volgens mij stond hij de vorige keer ook in.
1: Dat zou kunnen. Misschien dat het twee keer nummer 1 is geweest. Dat zou kunnen.
0: Volgens mij uitzoeken.
1: Maar ik blijf hem leuk vinden.

0: Love me just a little bit more. Hou van me en nog een beetje meer. Ja, dat zou je ervan kunnen maken natuurlijk, hè?
1: Ja, totally hooked on you. Dat zingen ze dan ook
0: ja,
1: nog.
0: Ja,
1: dat ze helemaal stapel verliefd zijn. En dat soort dingen allemaal.
0: Oh, mij?
1: Dat weet ik niet op jou, maar... Nou, de Dolly Dots. Ik heb er ooit eens een keer een schimp gezien van ze. Toen dat ze hier in Oostenrijk optraden. Maar toen stond ik zelf ook te draaien. Dus ik kon er niet naartoe, helaas. Maar ze hebben nog eerder op de Oostenrijk gestaan. Ooit al eens een keer, heel lang geleden.
0: Ja. Nou ja, dat is toch mooi, Kees?
1: Dat was hartstikke mooi. Ja, zeker. En we hadden ooit eens een keer Abba hier naartoe kunnen halen. Naar Oosterhout.
0: Ja, dat alleen Abba wilde niet.
1: Jawel, zeker wel. Dat was helemaal in kannen en kruiken. Alleen het mocht van de Oosterhuizen gemeente niet. Ja. Dus het was helemaal in kannen en kruiken. Het podium was al gereserveerd en dat soort dingen allemaal.
0: Ja.
1: En de vergunning die liet het afweten. Anders waren ze hier geweest in Oosterhout. Helemaal in het begin. Kort nadat ze het Eurosong Festival hadden gewonnen.
0: Hé, wat jammer nou.
1: Ja, toch? Ja, ja. Ik zelf ook.
0: Nou, we gaan op naar het nieuws en we zijn zo weer terug. Tot zo!
1: Tot zometeen.

0: WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en Ja 21 nodig. Hoewel Ja 21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Als je het hebt over nummers die opzienbaring brachten, was het dit wel.
1: Dat klopt.
0: Small Town Boy, want de videoclip daar zie je in dat ja, over een jongen eigenlijk die wegloopt uit huis omdat hij ja, eigenlijk gewoon homoseksueel is, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat draait heel dit nummer om. En ja, goed, het best wel een, de videoclip is ook best wel zwaar als je hem zit te bekijken. Dus, maar wel een goede videoclip. En zonder gekheid, Jimmy Somerville natuurlijk. Nou ja, openly gay toen al en nog altijd. En ja, gewoon een eigenlijk wel een goed artiest met een bijzondere stem. Want hij had wel een hoge stem, zeg maar, voor een popzanger. Dus dat is ook wel heel bijzonder.
1: Nou, Bosgebied heeft toch wel hitjes gehad hier in Nederland, een aantal.
0: Jimmy Somerville sowieso, want daarna ging hij door onder de naam The Common Arts.
1: Ja.
0: Dat was ook de Bronski Beat, om maar dat even te zeiden. En hij nam natuurlijk ook soloplaten op. En hij nam met June Miles Kingston één nummer op. Comment dire adieu, een van mijn favoriete Jimmy Somerville singles trouwens. Dus dat heeft dus de bedrijven door.
1: En dit was er eentje van, Small Town Boy. Dus,
0: welkom terug bij het tweede uur van Kees.
1: Sounds and Visions.
0: Dankjewel. Ja, en nu door met muziek van UB40 en Chrissy Hynde. Dit is I Got You, babe.

0: la la la la la. Weet je waarom dat deze plaat trouwens populair werd?
1: Ik zou het niet weten. Nou, jij gaat het mij nu vertellen. Want nou, anders dan weet ik het nooit.
0: Niet zozeer vanwege het nummer. Maar het nummer werd gebruikt op een gegeven ogenblik in een film. En toen werd het uiteindelijk nog grotere hit dan eigenlijk gepland was. Don't You Forget About Me, inderdaad, The Simple Minds. En ja, goed, daarvoor een nummer wat oorspronkelijk van Sonny & Cher is. I got you, babe.
1: Ja, yeah. En toen met Chrissie Hynde. Het leuke ervan was dat Chrissie Hynde getrouwd was met de liedzanger van The Simple Minds.
0: Ja.
1: Op dat moment. Volgens mij zijn ze nog bij elkaar.
0: Ja, dat zou wel eens kunnen. Ik weet niet. Ik weet niet zeker.
1: Volgens mij wel. Maar,
0: hou me ten goede, want ik weet veel, maar dat weet ik niet zeker. En daar ga ik niet zeggen van het is waar.
1: Toevallig dat ze achter elkaar gedraaid worden. Dat is echt toeval.
0: Ja.
1: Heb ik niet uitgezocht.
0: Volgens mij heb jij dat gewoon niet ingepland.
1: Nee, ik had deze keer heb ik niet ingepland. Dus, vandaar. De volgende vind ik trouwens wel ook een hele mooie, een hele goeie. Een van mijn favorieten ook van heel deze, hoe heet het? Heel dit thema gebeuren.
0: Met zo'n lekker...
1: Philip Bailey en Phil Collins. Dit is Easy Lover.
0: Ja, precies zo'n lekker begin.
1: Ja, vind ik heerlijk.
0: Inderdaad, met die drums van Phil Collins duidelijk te horen trouwens, maar dat even te zijn. En er zit ook zo'n leuk, dan gaan ze samen een dansje doen met broeken, echt. Zo grappig, kijk de videoclip nog maar eens na. Easy Lover, onderweg Madonna en Into the Groove. 16 minuten over 18 bij Roze Radio.

0: Madonna.
1: Ja, precies. Ja, dat,
0: je, weet wie dat zeggen. Je weet wie dat zei, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Hij woont nog in Amerika, dus
0: ja, en hij was getrouwd met?
1: Niet met Madonna.
0: Nee, maar die is
1: degene
0: die
1: met dat Patricia.
0: Zei. Met Patricia, ja.
1: Ja, precies.
0: Met Madonna.
1: Patricia Pai, daar was hij mee getrouwd. Ze hebben ook samen een dochter.
0: Klopt. Ja, klopt
1: ook. Ook een bijzonder figuur trouwens, de dochter van Patricia.
0: Ja, jij bent wel veel filmmuziek aan het draaien trouwens.
1: Ja, dat kan ik ook niet zo doen. Maar dat komt gewoon omdat er toen in die tijd veel nummer 1 hits waren.
0: Kijk, Don't You Forget About Me zat in een video, was in een film. Purple Rain was uit een film.
1: Samen met Prince zelfs.
0: Into the Groove van Madonna komt er Desperately Seeking Susan.
1: Klopt ook.
0: En waar Madonna ook al in zit. Die heeft, die heeft daar wat gedaan. Dus,
1: Ja, toen dacht ze ook dat ze filmster was. Dat klopt.
0: Ja, en dat soort dingetjes. Dus ja, dus het klopt wel. Maar de volgende komt ook uit film.
1: Dat weet ik, zeker. Harold Faltermeyer is dit. En Axel F.
0: Het zat in de tijd in de film Beverly Hills Cop.
1: Ja.
0: En hij is ook in de laatste nieuwe Beverly Hills Cop weer gebruikt. En die is geniaal goed. Dus die raad ik aan om te gaan kijken. Met inderdaad Eddie Murphy en voor een groot deel de oude cast erin. Dus echt geniaal. En die moeten het gaan oplossen. Ja, hij is echt heel leuk. Ja, als je Beverly Hills Cop 1 en 2 leuk vindt, vind je deze ook absoluut leuk. Want de zoon van Eddie Murphy, of de dochter eigenlijk, zeg maar, moet het probleem gaan oplossen. Maar Eddie zit er zelf ook weer in. Nou ja, goed. Dan moeten we zelf maar kijken. Dit is Axel F.

0: Ja, Ticket to the Tropics was de opvolger van Love is in Your Eyes. Wat trouwens ook een nummer 1 hit was voor hem.
1: Dat klopt.
0: En later kreeg hij nog een nummer 1 hit.
1: Ja, volgens mij heeft het wel diverse gehad. Toen was het nog in zijn Engelse periode. Ja, nu zingt hij alleen maar Nederlands volgens mij.
0: Nou, in zijn beste periode.
1: Ook dat.
0: Ja. Ik vind dit echt. Maar dat komt ook. Kijk, wat ik nu vind. Maar dat is gewoon bij heel veel artiesten die nu ineens dan. Nederlands gaan zingen en allemaal van dat soort dingen gaan doen. Tuurlijk zong die ook wel eens Nederlands. Denk maar aan bijvoorbeeld Shangri-La.
1: Ja.
0: Maar dat deed hij ook goed. Maar dan was het product nog steeds goed. Het product wat tegenwoordig is eigenlijk een quick and dirty, snel nummer, snel opgenomen nummer en laat maar komen. Ja, zing met me mee. Allemaal leuke nummers hoor, maar ik mis de orkestrale kwaliteit van de oorspronkelijke nummers. Zoals dit wat je er net hoorde. Dit klopt. En Spanish Heart en Love is in Your Eyes. En denk maar aan No More Boleros. Het klopte. En later vind ik het een beetje ik moet weer een nummer opnemen. Dus ik doe het maar in het Nederlands. Dus ja. En dan zing met me mee. Ja, allemaal leuk. Maar ja, ik weet niet wat het is. Maar dat ligt aan mij hoor. Dat is een beetje persoonlijk. Ik vind zijn Engelse periode vele malen beter dan zijn Nederlandstalige periode.
1: Dat vind ik zelf ook. Zeker ook dit nummer en zo. Dat stond als een huis. Dat klopt. Ik geef je daar helemaal gelijk in. Ik hoor wat.
0: Ja.
2: Oké.
0: Hoor je?
1: Ja.

0: Ja, de nachtshift.
1: Ja, dat klopt. Van de Commodores.
0: Heb jij ooit wel eens in de nacht dingen gedaan?
1: Ja.
0: Ja, niet zozeer van werken, maar van andere dingen wel, denk ik. Ja, maar de Rozen volgens mij trouwens.
1: Ja, ik heb ook gewerkt in de nacht. Maar dat was natuurlijk eigenlijk nachtportieren, zeg maar. Zo ongeveer, bij de kazerne. Dus dan moest je de kazerne bewaken, 's nachts.
0: Ja, ik heb het ook gedaan. Ik heb in discotheken gedraaid natuurlijk als discjockey. En dan werk je dus ook wel in de nacht. En ik heb natuurlijk, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb radioprogramma's midden in de nacht gepresenteerd. Bij een paar omroepen. Onder andere bij Radio Gosh in Londen.
1: En, ja, dat vertelde je.
0: Ja. Ja, en dat was leuk. Dat was de echt 52 uur. Gewoon heb ik daar mee gepresenteerd. Non-stop, zeg maar, gerust. En ja, het ding eraan was, dan moet je dus ook in het Engels presenteren. Dus dat is best wel een dingetje, ja. Ja, dus dat heb ik goed gedaan. Dus het was ook een soort nightshift, zeg maar. En ik heb als programma gepresenteerd, dat heette Nightshift. En dat was ook inderdaad midden in de nacht. En dat was met romantische muziek toen. Ja, het was, ook okay. Een, was eigenlijk ook gewoon tijdens een marathon bij een ziekenomroep in Breda. Studio Audio was dat.
1: Ik heb natuurlijk voor feesten en partijen gedraaid ook. En daar was het ook midden in de nacht dat we stopten. Dus... waren we dikwijls om 4-5 uur thuis.
0: Oh
1: dus.
0: Ja, feestje en partij heb ik ook gedaan, zeker.
1: Ja, precies.
0: Zeker verschillende
1: dus, ja. En natuurlijk, als ik uitging, dan werd het ook wel eens laat.
0: Nu een plaat waarbij je de tekst niet te letterlijk moet nemen.
1: Ja, dat
0: want
1: klopt.
0: Dan komt hij een beetje vreemd over. Geloof me, dan komt hij echt vreemd over. Als je naar deze tekst luistert, dan denk je bij jezelf zo van, dit kan echt niet. Maar uiteindelijk... Ik
1: het komt wel goed, hè?
0: Ik verklap straks even waar de plaat echt over gaat.
1: Dat is goed, dat is prima. Bruce Springsteen. Ik dacht dat het lampje al weer uit deed.
0: Ja. Ja.
1: Amplifier.
0: Ja, Huppelsteen. Ja.
1: Ja, precies.
0: Huppelkei.
1: Ja.
0: Bruce Huppelkei. Ben je naam onderweg? Waarom fluister ik je naam nog?

0: Benny.
1: Precies.
0: Waarom fluister ik je naam nog?
1: Ja, dat weet ik ook niet waarom jij dat doet.
0: Kees.
1: Ja, waarom doe je dat?
0: Oh, Kees.
1: Waarom doe je dat?
0: Weet ik niet.
1: Het is gewoon zomaar.
0: Ja, ja, ik denk dat het gewoon zomaar is, Kees, maar niet opletten, joh.
1: Ja, het is ook bijna zomer, dus wat dat betreft.
0: Gaat helemaal nergens over.
1: Aha, is dit.
0: Oh, niet,
1: ja, die.
0: Niet A-nee?
1: Nee, dit is aha.
0: Oh, Albert Heijn.
1: Ja, die.
0: Ja.
1: En dan nog met een A erachter.
0: Dit is Tijkami. Een geweldige videoclip erin. Die was voor die tijd ook weer heel geavanceerd.
1: En sensationeel, ja. Dat vond ik ook.
0: Ja, absoluut waar. Onderweg Rob de Nijs natuurlijk. Als laatste.

0: Ja, dat klopt. En nou, dan gaan we snel naar huis. Na 9 uur.
1: Ja, nou, dan gaan we nu snel naar huis.
0: Volgende week zijn we er weer. En dan het vervolg van...
1: Dan in ieder geval... Van de jaren 80?
0: Ja, van de jaren 80. Ja, nummer 1.
1: Nou, mooi.
0: Dat vind ik ook.
1: Tot de volgende.
0: Precies. Tot dan.
1: Fijne avond. We gaan terug naar het nieuws wat nu al even bezig is. Sorry.
2: Roepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uur na uur.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Hey Geer, heb je ook zo zin om richting de tropen te gaan?
3: Gonna buy me a ticket to the tropen.
2: Zo, Geer.
4: Maar in de tropen heb je ook leeuwen natuurlijk, hè? Daar hou je niet van, zeker?
2: Nou, ik bedoel...

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van J. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. J bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. In Heiken zijn 20 woningen ontruimd na een gaslek. Hulpdiensten roken gas vanuit het riool en stuurden een NL Alert. Bewoners van de Dorpsstraat worden opgevangen in het dorpshuis. Inwoners mogen niet roken of open vuur gebruiken vanwege explosiegevaar. De straat blijft afgesloten, de terugkeer naar huis is nog onbekend. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.

de wereld ooit zo'n stamcafé als dit? Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen,

Later als je groot bent. Een diploma vol met leugens waarop staat dat je de waarheid kent, is dit nu later. Is dit nu later als je groot bent? Ik snap nog steeds niets van het leven, weet nog steeds niet wie ik ben.

dit jaar werd in de Amsterdamse Rai de jaarlijkse huishoudbeurs geopend door koningin en prins. Vele huisvrouwen vergaapten zich aan de allernieuwste snufjes, zoals een elektrische vaatwasmachine, oploskoffie en een heuse draagbare radio. Eenvoudig dus ook door de vrouw van vandaag te bedienen, zodat zij straks zelfs in de keuken kan luisteren naar haar eigen moeders Willis Wet.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van J. Het CIDI toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. J. bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Zo lees je alles van de dieren uit het grote dierenbos. Kijk, daar heb je oma Gerrit. Ah, daar is Louis de Vos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit juffrouw Ooievaar met haar lange spitse snavel vol met bitse praatjes klaar. En tuut, wie hebben we hier? Jawel, jawel, dat is juffrouw Mier. En als je alles hebt gehad, dan gaat Stoffel pas op pad.

0: ja, er zijn er veel meer. Want in de krant staat hier vermeld dat er 20 zijn geteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de uil?
0: Ja, 20 dieren, net als mensen, met dezelfde mensenwensen. En de

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

down and trouble, and you need some love and care.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.